0: Met 516 punten won Bulgarije dus met afstand. De tweede plek was voor Israël. De derde plek was voor Roemenië. Rond het Songfestival was dit keer veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen in wie er meedoet. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of die uitslag klopt. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later op de dag stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistenttrainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistenttrainer. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later

0: ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Hoven. Met het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: beste muziekmix voor Alphen aan de Rijn en omstreken.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Love me better than you.
1: Studio
0: Alphen.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex Saab, die gezien wordt als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over eventuele Nederlandse deelnemen aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt morgen bekend. Het wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook

stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek, Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier naar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de 2e plek, Roemenië werd 3e. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden, dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
1: Rondo.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

Goedemorgen op deze zondag de 17e mei. Dit geluid herken je misschien. Het is inderdaad van Mike Oldfield, Tubular Bells. Maar dit keer wordt het uitgevoerd door een orkest van de Universiteit Autonomia de Barcelona. Vandaag draai ik in het eerste uur meer lange stukken. Twee om precies te zijn. Om heerlijk bij te mijmeren. Je kan erbij werken, maar je kan er ook heerlijk bij liggen. En nu Mike Oldfield, Tubular Bells.

Ik verlaat Tubular Bells voor een kort stuk. Dat heet Only Heaven Knows. En zo is het. U hoort de Stiff Gins. Dat zijn Aboriginals uit Australië.

0: U luistert naar Rondo met Joep van Buren.
1: Ja, en het volgende stuk ken je ook. Een muziekstuk dat ik van de componist zo lang mag maken als ik wil. Maar ook verschillende instrumenten en groepen die het uitvoeren. Ik heb het over Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Bij het begin hoort u onder andere Gwennet Wentink op harp, samen met Wouter Snoei, die elektronica bedient. En verder hoort u ook Sandra en Jeroen van Veen en een zanggroep die heet Wistful Singing. Maar ook nog het Amsterdam Saxofoonkwartet. Kortom, vele, vele artiesten. En aan het eind hoort u het Noord-Nederlands Orkest onder leiding van David Porcelein. Start Canto Ostinato, het eeuwige lied in diverse uitvoeringen.

Dit wereldberoemde stuk wilde ik toch nog eens een keer laten horen bij Rondo. Ik ken het verhaal van een Australische mevrouw die een terminale ziekte had en dit stuk voor haar dood live wilde horen en helemaal naar Holland vloog. Je zult gehoord hebben dat de diverse uitvoeringen ritmisch niet geheel op elkaar passen, maar dat was het offer voor de variatie in uitvoering. Ik eindig dit eerste uur met de tedere stem van de 12-jarige Olivia Lynes uit de film Hamnet.

0: tot.
1: Padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is niet duidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De wadlopers worden naar een boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade

0: is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook nog buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu
1: Rondo.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

Welkom terug bij het tweede uur van Rondo. Leuk dat u luistert. Ik begon dit tweede uur heel zacht met een stuk van Pat Metheny, If I Could. Het volgende fragment is van Manuel de Falla, Siete Canciones Populares, Españolas, als ik het goed uitspreek. U hoort Sterrenkonijn in een wiegeliedje.

En daar gaat het allemaal om bij Rondo. Inderdaad, Music for a While. U hoort het stuk van George Friedrich Händel door Jacob Joseph Orlinsky, mijn favoriete countertenor.

0: Mooi, hè? Ja, dat was Frédéric Chopin. Het tweede deel uit zijn eerste pianoconcert. Uitgevoerd door Christian Zimmerman op piano.
1: Dit is Rondo met Joep van Buren.
0: Een andere favoriet van mij is het volgende stuk van Carl Jenkins, Palladio.

van de mooiste stukken uit de muziekliteratuur is natuurlijk Claude Debussy's L'après-midi d'une faune. Een slaperig stukje van een faun in de zomer.

Wat een kleurrijke muziek is dat toch. Ja, en speciaal in deze uitvoering uit 1976. Het Concertgebouworkest, het Koninklijk Concertgebouworkest, onder leiding van Bernard Haitink. Een beroemde opname. En nu gaan we even de ruimte in met Interstellar van Hans Zimmer.

En dit nummer uit die film Interstellar heette Day One. En nu van de groep Yes, een heel mooi nummer met titel Up and Down, gezongen door de maker van dit nummer, John Anderson, uit het album Close to the Edge.

Zo, dat moest er even uit. Op het ene moment gaat het goed met je en op het andere moment voel je je beroerd. We kennen het allemaal. Ik sluit af met een oude tekst met muziek van John Dowland. My Wrongs heet het stuk. Een soort verontschuldiging. Uitgevoerd door de Zweedse groep van Bjarte Eike en de barok-solistenne. De groep die oude nummers een nieuw jasje geeft.

0: En dit was dan mijn programma op de 17e mei. Ik heb alvast het raam opengezet, dan hoort u de zomergeluiden. We gaan de zomer tegemoet. Ik hoop dat u daarvan kan genieten. In ieder geval wens ik u een hele mooie zondag. Hierna de kerkdienst en over een week mijn collega Nico Romeijn. Wat mij betreft tot over 14 dagen.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM gebracht op Ameland en er staat een ambulance om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Nederlandse man die vermist wordt op Saba is waarschijnlijk overleden, melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de 53-jarige wandelaar, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. De NPO en Avrotros doen nu nog geen uitspraken over een mogelijke Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won dit keer het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. Israël werd tweede en Roemenië eindigde als derde. Dan het weer.
2: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu
2: Kerk Centraal.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij het programma Kerk Centraal. Het gezamenlijke zondagochtendprogramma van Studio Walven en Studio Kagen-Brasem voor vandaag zondag 17 mei. De zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren, ook wel Wezenzondag genoemd. Wat kunt u vanaf nu tot 12 uur verwachten? Zo dadelijk eerste uitzending van de kerkdienst. Deze keer de Baptistengemeente Ichtus in Koude Kerk aan de Rijn. En na afloop van deze samenkomst wordt de resterende tijd tot 12 uur gevuld met muziek en verschillende berichtjes en andere artikeltjes, al dan wel of niet betrekking hebbende op het kerkelijke gemeenschappen in de regio Alphen aan de Rijn. Goed weten tenminste wat u de komende twee uur kunt verwachten. Vandaag wordt dit programma trouwens samengesteld door degene die u nu hoort. En mijn naam is Harry Mulder en de technicus vandaag is Hans van den Akker. En wilt u trouwens reageren op dit programma? Dat kunt u doen door een mailtje te sturen naar kerkdienstapenstaartje@studiewalven.nl. En voor meer informatie verwijs ik u naar de website van Studio Walven of naar de website van Studio Kagen-Brasem. Tot zover deze informatie. Maar we kunnen nu eerst gaan luisteren naar de kerkdienst van de Baptistengemeente Ichtus in Koude Kerk aan de Rijn. De spreker in deze dienst is Johan Schep. En ik wens u voor zo dadelijk een goede en gezegende dienst toe.

0: allemaal. Dus
1: morgen, Willem.
0: In grote getal aanwezig. Fijn om elkaar weer te ontmoeten. En we zijn zeker niet verder, want we hebben ons hulp van onze hemelse Vader, van Jezus en van de Heilige Geest. Hoe mooi is dat? Daarnaast hebben we heel veel luisteraars geworden thuis, van eigen gemeente, maar ook van Studio Alphen. Luisteraars van Studio Alphen, welkom. En ook van Kaag en Brazen. En dat wil zeggen dat we toch wel een paar, nou, tientallen tot misschien wel 200 mensen of zo extra hebben die meeluisteren. Fijn is dat. Jullie ook veel zegen thuis. En we hopen er een fantastische dienst van te maken. We hebben vanmorgen Johan Schep in ons midden. Johan gaat het woord met ons openen. Hij stond net al dansend op de berg. Dus dat heb je goed toegepast, Johan.
2: Ik wel hoor.
0: Johan stelt zichzelf zo meteen even voor.
3: Nou, of dat even is, dat... Dat wordt te zien. En hij gaat straks met de jongeren mee met eruit na de preek. Dat komt allemaal goed. Even een vraag aan Johan. Johan, waar was jij op 26 april 2013?
2: Ik denk bij jullie, hè?
3: Ja, dat klopt. Ja. Nee, dat klopt. Toen heb je onze zoon en schoondochter getrouwd. Ze zitten daar boven, zwaaien vanuit ze en uit hun kinderen. En En ze hebben nu 3 kinderen. Ja, dus hoe kan het gaan in 13 jaar? Dus wij hebben goede herinneringen. Fijn. In deze dagen, deze tijd, vinden de examens voortgezet onderwijs plaats. En ik heb namen doorgekregen en misschien vergeet ik iemand. Steek dan ook je hand op. Micha en Femke, Tobias en Mick en Noah. Vergeet ik jongeren in het voortgezet onderwijs? Ja, ik hoor er één roepen, maar dat is vast geen voortgezet onderwijs. Nou. Zijn er mensen uit het mbo of hbo of universiteit die in een examenperiode zitten? Oké, nou dan houden we het bij die 5. We zullen straks voor jullie bidden dat jullie ook een gezegende tijd mogen hebben. Dat de kennis die je hebt opgedaan, dat je die ook mag weergeven op papier of mondeling. En we willen straks ook bidden voor de gezondheid van Wilma van Egmond, Cor Klerks. Cor is weer aanwezig en heeft geen pijn meer, heb ik van hem gehoord.
4: Totaal weg
3: de pijn. Dus dat is...
4: Net is pijn.
3: Nou, dus helemaal... Op het ogenblik ziet het er goed uit. Hij loopt niet de 100 meter in 3 seconden. Ja, dat is wel slap allemaal. Dat haal ik makkelijk. Cor is er weer. En hij heeft ook weer praatjes. Loes Laurens en Dick Hamerling. We zullen zometeen ook voor jullie bidden allemaal. En straks dan vindt de collecte voor de eigen gemeente plaats. Tijdens de volgende liederen. Zullen we bidden? Hemelse Vader, wat een vreugde om elkaar te ontmoeten. Om elkaar te zien, Heer. En het is zo fijn om u te mogen kennen. Heer, ik kan me ook voorstellen dat de mensen luisteren die zeggen... ja, dat zal wel, maar ik ben er helemaal niet bij die dienst. En was ik er maar. Heer, wilt u in de huiskamers ook zijn? Wilt u met uw liefde en genezende hand aanwezig zijn... bij mensen die misschien eenzaam zijn of... verdriet, maar ook als het door de ouderdom niet meer gaat om naar de gemeente te komen. Heer, geef hen een goed uur samen met ons. Heer, zo bieden we ook voor de zieken. We hebben de namen genoemd en ongetwijfeld zijn er ook anderen. We bieden voor de examenkandidaten dat ze rust en wijsheid mogen ontvangen. Vader, we hebben u zo nodig. Heer, en misschien zijn er ook wel mensen in ons midden die zeggen... nou ja, weet je, ik kom naar de kerk en ik kom al zo lang naar de kerk... of ik zit al zo lang thuis en ik stem eigenlijk elke zondagmorgen af op Studio Alphen of Studio Kaag en Brasem. Heer, maar ik zie zo weinig van u. Heer, en dat kan, dat mensen er zo in zitten. Of dat ze de taal niet begrijpen die wij spreken. Heer, vaak spreken we, zoals we dat vroeger zeiden, de talen Kanaans. Dat we het hebben over barmhartigheid en zonde en vergeving... Heer, en wat is dat dan? Vader, wilt u bijzonder tot die mensen spreken? En ik Ik weet ook zeker eer dat Johan Schep vanmorgen zijn verkondiging van het evangelie, dat hij dat ook op een zodanige wijze kan doen dat harten geraakt worden. Maar door uw geest en door uw wijsheid zal hij spreken. Heer, raakt u bijzondere mensen aan die nog een duwtje nodig hebben, die het misschien allemaal wel geloven. Heer, en als we dat zeggen, dat we het allemaal wel geloven, dan is die relatie niet zo sterk. Vader, geef dat we aan het eind van de dienst zeggen, we geloven het wel. Hij is er. Hij is opgestaan. Hij leeft. In Jezus' naam. Amen. We gaan zingen en de collecte houden.

Goedemorgen, gemeente. Het heeft mij echt veel vreugde na lange tijd om weer terug te zijn. Ik zie heel veel bekende gezichten. En dan komt er ook vreugde in je hart, want de Heer heeft mij gedragen dag voor dag, maar de Heer draagt ook jullie.

zijn met elkaar op reis. En bedankt zij die de liederen hebben gezongen en gespeeld. Hebben jullie ook genoten van de drummer? Wauw. Ja, dat was knallen. En we hebben straks nog meer, hoor. Maar die liederen, ja, dat spreekt tot je hart. En de woorden van de liederen hebben mij ontzettend weer geraakt. Omdat het nogal lang geleden is dat ik hier geweest ben, zei broeder Wim, vertel ook heel iets van jezelf. Dat doe ik in het kort. Ik heb een boekje over ons leven, het mooiste leven op aarde. Het is allemaal gratis wat daar ligt. Neem het mee, maar... Ik ben geboren. Dat kunnen jullie zien, hè? Op 21-jarige leeftijd ben ik opnieuw geboren. Ik heb een heel leven achter de rug, maar op 21-jarige leeftijd kwam ik na veel avonturen terecht in de woestijn. Van achtergrond ben ik een boerenzoon, maar het was voor mij voor het eerst dat ik op 21-jarige leeftijd in de woestijn in Israël kwam. Nou, het woord woestijn in het Hebreeuws, dat is midbar. Maar het woord spreken is medaber. Het woord is davar. En in die woestijn is er iets gebeurd met mij wat mijn hele leven veranderd heeft. Want ik bouwde mijn eigen hutje van palmtakken. En ik was net als de verloren zoon. Ik kwam tot mij... Tot mijzelf. Opeens was er niemand meer die me kende. Niemand die naar me vroeg. En daar was ik alleen diep in de woestijn. En op wonderlijke wijze is er daar iets gebeurd. Het lijkt zo gewoon, maar het was toch wel bijzonder. Voor het eerst na 4 maanden dat ik al in Israël was, haalde ik mijn hele rugzak leeg. Dat was nog zo'n ouderwetse met allemaal van die vakjes. En wat denk je, onder in die rugzak kwam opeens mijn kleine bijbeltje naar voren. En het eerste wat ik dacht, ik kan mij niet herinneren dat ik mijn bijbeltje, wat ik op 12-jarige leeftijd ontvangen heb, in mijn rugzak gedaan heb. Maar ja, daar lag die in het zand. Later zei mijn moeder dat ze dacht, als die jongen naar Jeruzalem gaat, dan wil die wel een psalm lezen. Ik zal zijn bijbeltje maar in zijn rugzak doen. Wij treden uw poorten in. Je kent die mooie psalmen, toch? Daar lag dat bijbeltje in het zand. Ik was tot mijzelf gekomen. Het was net een oorlog geweest in 1973. En er waren vragen. Waarom ben ik hier? Wat is het doel van mijn leven? Wat gebeurt er met mij als ik sterf? En ik zocht heel erg naar de waarheid. Want ik was erachter gekomen dat ik naar veel leugens geluisterd had. En er was ook iets gebeurd in de gereformeerde kerk, waardoor ik dacht, ik ga nooit meer naar de kerk. En toen lag daar dat bijbeltje in het zand. En toen kwam ik bij mezelf te raden. Ik zeg, ik heb besloten om nooit meer naar de kerk te gaan, maar ik heb die Bijbel nog nooit gelezen. Ik heb die Bijbel nog nooit gelezen, ook al ben ik 21 jaar lang naar de kerk geweest. En het was net als bij Augustinus. Lees, lees, lees. Want er was iets in mij, een minderwaardigheidscomplex, want mijn ouders zijn geëmigreerd geweest naar Brazilië en van scholing, 5 jaar lagere school, een paar jaar MULO, maar voor de rest heb ik mijn hele jeugd gewerkt als SRV-melkboer. Zoiets van, ik ben geen lezer, ik ben geen student, maar toch heb ik geleerd te lezen. Ik pak die Bijbel op. En ik begin gewoon te lezen en ik snapte er helemaal niks van. Maar er was zoiets, ik heb toch niets anders te doen, ik blijf doorlezen. En wat las ik? De gelaten brief. 1, 2, 3, 4 hoofdstukken. En toen kwam ik bij hoofdstuk 5. En wat staat er? En het staat er nog steeds. Het is voor vrijheid dat Christus ons vrijgemaakt heeft. Houd de stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.
Er waren twee woorden, ik herinner het me nu nog, 53 jaar later, die sprongen uit de bladzijde. Vrijheid en Christus. Twee heel belangrijke zaken in één vers. Ik had die nooit bij elkaar gedacht. Want voor mij was Christus, je moet naar de catechisatie, je moet naar de kerk, je mag dit niet, je mag dat niet. Dat waren regels. Daar ben ik mee opgegroeid. Maar hier staan ze samen in één vers. Wel, uitgaande van dat vers ben ik de evangelieën gaan lezen. En uiteindelijk kwam ik bij het kruis van Golgotha. En daar stierf hij die nooit gezondigd heeft voor mijn zonde. Ik wist dat in mijn hoofd. Maar op 21-jarige leeftijd is het van mijn hoofd naar mijn hart gegaan. Er is iemand die om mij geeft. Die mij heeft lief gehad voordat ik hem lief had. Die zijn leven gegeven heeft en dan nog wel op het kruis. Om mij te vergeven. Dat is nu 53 jaar geleden en ik sta nu voor u, voor jullie. En ik kan alleen maar zeggen, het leven met de Heer Jezus is een groot avontuur. Religie is saai. Maar wandelen met een levende heiland is een heel groot avontuur. Hij gelooft meer in ons dan wij in hem. En daar was ik zo dankbaar voor. En hij is in mij een goed werk begonnen. En wat mij betreft is het net als bij Paulus. De eerste keer dat Paulus zijn getuigenis geeft in Handelingen 9, zegt hij, ik was op weg naar Damascus en ik zag een licht. Later, ik was op weg naar Damascus, ik zag een stralend licht. En uiteindelijk in Handelingen 26 zegt hij, ik was op weg naar Damascus en ik zag een licht stralender als de zon. Te langer ik de Heere Jezus ken en dien, ga ik meer en meer van hem houden. Het is zo wonderlijk. Weet je waarom? Zijn liefde is constant. En ik ben nogal een beetje op en neer. En daar ben ik nou zo dankbaar voor dat ik dat vanmorgen mag vertellen. Hoe geweldig het is om te leven met de Heere Jezus. Want alleen de Heere Jezus maakt ons waarlijk vrij. Vrij van onszelf. Want weet je, de Heere Jezus is niet alleen voor ons gestorven, maar wij zijn ook met hem gestorven. En dat is die eenheid met God. De vergeving van zonde is schitterend. Verleden, heden, toekomst. Maar dat is de deur. Maar de eenheid met God is het huis. Dat wij met hem gestorven zijn. Met hem begraven. Met hem opgestaan. Met hem verheerlijkt. Dat wij één geest met hem zijn. Verbonden met hem. Kijk, dat heeft ook zo een grote revolutie gebracht. De Heer Jezus is voor mij gestorven om in mij te komen wonen. Wie is er in mij komen wonen? De schepper en onderhouder van het hele universum woont in mijn hart. Is dat mooi of is dat mooi? Ervaar je dat? Dat hij in je woont. Daarom zei de Heer Jezus in de bovenzaal, het is beter dat ik heen ga. Want nu ben ik met jullie, maar ik kom in jullie. En hij zegt, dat is het geschenk van de Vader. Het eerste geschenk van de Vader, want al zo lief heeft God de wereld gehad, is zijn Zoon. Maar het tweede geschenk van de Vader is dat de geest van de Zoon in de gelovigen komt wonen. Zich thuis voelen. En dat is zoiets bijzonders. Nu, we gaan toch naar het schriftgedeelte waar ik zo graag met u over spreek. En dat is Handelingen 1. En als we er vanmorgen niet helemaal uitkomen, mag ik vragen of dat u nu in alle rust
Handelingen 1 voor jezelf leest. Want we leven na de hemelvaart in de kalender tot het Pinksterfeest. We leven ertussenin. Ik heb afgelopen donderdag heb ik gesproken over de hemelvaart. En ik heb verteld, de hemelvaart maakt de cirkel van zijn eerste komst rond. Hij is geboren. Hij heeft onder ons gewandeld zonder te zondigen. Hij is voor onze zonden gestorven. Hij is begraven, hij is opgestaan. Hij heeft 40 dagen aan zijn volgelingen over het koninkrijk van God gesproken. En waar heeft hij gedurende die 40 dagen over gesproken? Hij heeft gesproken over deze waarheid, dat het getuigenis van Jezus de geest van de profetie is. Dat de hele Tanach maar één onderwerp heeft. Want dat zei hij ook tegen de Emmausgangers van Mozes, de psalmen, de profeten. Het zijn de schriften die van mij getuigen. Toen ik dat ging zien, kreeg ik een nieuwe Bijbel. Ik was tot geloof gekomen in Israël. En ik kwam erachter, als kind dacht ik dat ze allemaal in Jezus geloven daar in Israël. Maar dat is niet waar hoor. De Heer Jezus is de grote onbekende. En hoe heb ik daar geëvangeliseerd? 33 jaar, totdat de Heer mij een vrouw gaf. En ik terugkwam naar Nederland. Ik was al 54. Vanuit hun eigen Bijbel. En dan krijg je een nieuwe Bijbel. Ik doe nu een serie Jezus in ieder hoofdstuk van de Bijbel. En dan krijg je een nieuwe Bijbel. Kijk, we hadden het er vanmorgen over dat je soms wel eens dingen zegt te vlug. En die ken ik in de Bijbel. Dat was Petrus. Petrus, het staat van Petrus. Hij wist niet wat hij zeggen moest, dus hij sprak. Ken je zo iemand? Maar in Handelingen hoofdstuk 1 is Petrus herstelt nadat hij de Heere 3 keer verloochend heeft. En hij doet zijn mond open en hij brengt het Oude Testament naar voren. Psalm 69 en Psalm 109. En hij wist wat zij moeten doen. Zij moeten een nieuwe apostel kiezen. En die wijsheid heeft hij uit het Oude Testament gekregen. Nu is dat een nieuwe Petrus. Die als hij spreekt, spreekt hij met autoriteit op de Pinksterdag, de eerste christelijke preek. En wat gebeurde er op de Pinksterdag? 3000 mensen kwamen tot leven. En dat was het feest waarin ze herdachten dat de wet gegeven was. Bij de berg Sinaï. Maar wat gebeurde er bij de berg Sinaï toen ze dansten om het gouden kalf? Toen stierven er 3000 Joodse mensen. Dus de tweede Pinksterdag bracht leven in Jeruzalem. En het is Petrus die hersteld is. Maar Petrus heeft een nieuwe Bijbel. En Petrus heeft ook het geschenk van de Vader. En dat is de geest van Jezus. De Heilige Geest in zijn hart. Wanneer ontvang je het geschenk van de Vader? Op het moment dat je tot geloof komt. Efeze 1 vers 13. Als je gelooft met je hart en je belijdt met je mond, dan ben je behouden. Denk maar aan de misdadiger aan de kruis. Heden met mij in het paradijs. Nou, in Handelingen hoofdstuk 1 kijken we even naar vers 1. Dan kun je begrijpen wat ik probeer door te geven, wat zo belangrijk is voor ons. Want wat staat er in Handelingen hoofdstuk 1? De schrijver is Lucas. En Lucas, dat was geen Jood, was een Griek. En hij was een dokter en hij was een historicus. En hij heeft 2 boeken geschreven in het Nieuwe Testament. Het Evangelie van Lucas en eigenlijk het tweede boek van Lucas, het boek Handelingen. En Lucas was het menselijk instrument om Paulus op de been te houden. Want Paulus kreeg nogal eens een pak slaag. En er was Lucas als dokter altijd bij hem. En in het eind van Handelingen zien we dat Paulus in de gevangenis zit. En dan schrijft hij aan een Romein,
positief over de Romeinse heren, zoals Cornelius en Julius. Hij schrijft positief aangaande de gelovigen in de Heer Jezus. En dan begint hij met Handelingen hoofdstuk 1 vers 1. Het eerste boek, dat is Lucas, heb ik gemaakt, o Theophilus, betekent vriend van God, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Nou, dit is belangrijk. Lucas hoofdstuk 1. De voorbereidingen. Lucas hoofdstuk 2 en het geschieden in die dagen van keizer Augustus, dat kennen we wel uit ons hoofd, de geboorte, fysieke geboorte van de Heer Jezus Christus op aarde. God is

drama in Gods woord. In de volheid van de tijd is de Heer Jezus op aarde gekomen onder de wet. Tijdens zijn wandeling heeft hij stap voor stap de wet vervuld en bracht hij de genade. In de volheid van de tijd is de Heer Jezus gestorven op het kruis van Golgotha. Weet je wat de farizeeërs zeiden? We willen hem doden, maar niet tijdens het paasfeest. Weet je wanneer de Heer Jezus gestorven is? Op het paasfeest. Weet je dat de Heer Jezus gestorven is op het uur dat het paaslam in de tempel geslacht werd? En volgens traditie konden ze dat jaar geen volmaakt paaslam vinden. Want het paaslam hing aan het kruis. Amen. En altijd die drie dagen. In de volheid van de tijd is de Heer Jezus opgestaan uit de dood. 40 dagen heeft hij zich getoond als de levende Christus, de opgestane Christus. Hij heeft hen gevraagd om te wachten. Zij hebben in die tussentijd hebben ze gebeden, waren ze eensgezind, hebben ze gehoorzaamd naar het woord van God. En in de volheid van de tijd, Pente betekent 50, kwam de geest van God allereerst in Joodse mensen. En dit is zo heerlijk. De gemeente van God was een nieuw ras. Een nieuwe schepping. Kijk, er zijn drie rivieren van profetie in de Bijbel. 1 Korinthe 10 vers 32. Er zijn mensen uit de volken. Er is het Joodse volk. Maar er is een nieuw ras gekomen. Sinds de Pinksterdag. En dat is de gemeente van God. En wat is nu zo heerlijk met de gemeente van God? Het gaat bij ons niet over een ras. Net als bij Exodus. Wat hoor ik daar als ik het bloed zie? Niet als ik zie of je een Egyptenaar bent of een Jood. Nee, als ik het bloed zie. En weet je wat er gebeurde? Ook veel Egyptenaren, die gemengde menigte die meetrok, hebben ook het bloed aan de deurposten gestreken. En dat bloed zorgde ervoor dat de verderfengel voorbij ging. Prachtig beeld van het kostbare bloed van de Heer Jezus.

heeft de Heer Jezus volbracht. Daar kunnen wij helemaal niets aan bijdoen. Het is door het geloof, punt. Niet geloof plus werken, want wij kunnen onze weg tot de hemel niet bewerken. Door het geloof zijn wij behouden, door het geloof wandelen wij. Maar er is vandaag ook een werk van de Heer Jezus waar je goed over na moet denken. Wij zijn als gelovigen in de Heer Jezus het lichaam van Christus. Maar het lichaam heeft een hoofd nodig, toch? Wat kreeg Saulus te horen op weg naar Damascus? Saul, Saul, waarom? Waarom vervolg je mij? En Saulus zei, ik heb de gemeente van God vervolgd. Nee, zegt de stem uit de hemel, ik heb iedere klap gevoeld. En dat is belangrijk. Dat is zo belangrijk. Als je dit pakt. Kijk. Het werk van verzoening is volbracht. Maar er is een nieuw werk begonnen. De Heer Jezus is teruggegaan naar de hemel als mens. Dat mens is heel belangrijk. Er is één God, één middelaar, de mens Jezus Christus. Dat is nieuw in de hemel. Maar dat is wel heel belangrijk. Even terugblikkend naar het Oude Testament. Wie was de eerste hoge priester in het Oude Testament? Aaron, niet Mozes. Want Mozes, dat was een vreemde eend in de bijt. Een prachtig type van de Heer Jezus. De enige Jood die nooit slaaf geweest is. Maar Aaron had de zweep gevoeld. Aaron kon met hen meevoelen. Nou, de werkelijkheid. De Heer Jezus is teruggegaan naar zijn vader. Hij zit aan de rechterhand van zijn vader als mens. En dat komen we in de Hebreeënbrief. Daarom is hij sympathiek. Hij weet waar wij doorheen gaan. Hij weet precies waar wij doorheen gaan. Er staat iets moois in Jesaja 63. In mijn benauwdheid is ook hij benauwd. Hebreeën 4, vers 14 tot 16. Hij kan met ons meevoelen, want hij is teruggegaan naar de Vader, zitten aan de rechterhand, maar hij is daar als mens, mens, mens, mens. In de Bijbel, de tweede mens. Die geeft mij hoop. Want de eerste mens, door de eerste mens, moesten we het paradijs verlaten. Maar wat kreeg de misdadiger te horen? Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. De weg naar de aanwezigheid van God is open door de tweede mens, de tweede Adam die gehoorzaam was. En hij heeft het ontzettend druk in de hemel. Want hij voelt met ons mee. Hij weet waar wij doorheen gaan. Maar, 7:25, hij bidt voor ons 24-7. En in 1 Johannes 2, hij is onze advocaat. Nou, jammer genoeg zondigen we nog wel eens. Maar onthoud het, hij blijft altijd aan onze kant staan. Hij zal altijd voor ons bidden en pleiten. Dus dat werk vanuit de hemel is heel belangrijk voor ons. Zijn hoge priesterlijke werk vanuit de hemel als het hoofd van zijn gemeente. En dat is zo heerlijk dat je daarover nadenkt. Want waar is ons anker? Achter het voorhangsel, bij de troon van God. Daar is ons anker. Als je een boot hebt en die ligt ergens in de haven en je doet het anker niet uit, nou, dan drijft het weg. Maar mijn anker, broeders en zusters, is achter het voorhangsel. Hebreeën 6, vers 19 en 20. Dus, wat er ook gebeurt, we zijn niet alleen. We zijn verbonden met de sympathieke hoge priester. Die precies weet waar wij doorheen gaan. En er is altijd iemand die voor je bidt. Er is altijd iemand die voor je pleit. Er is altijd iemand die aan jouw kant blijft staan. Weet je waarom? Omdat je in hem gelooft. Als je de Heer Jezus afwijst, is hij je vijand. Maar op het moment dat je de Heer Jezus aanvaardt in je hart, krijg je vrede met God, maar ook de vrede.

Vrede van God. En dat is pas leven, zei broeder Kit. Weet je toch? Zullen we daar de Heere voor danken? Vader in de hemel, ik wil u zo hartelijk bedanken voor deze morgen. Heere, het is zo heerlijk, Heere, om hier ook bij stil te staan. Dat uw werk van verzoening volbracht is op het kruis van Golgotha. Maar dat u teruggegaan bent naar de hemel, omdat u vandaag verbonden bent met uw gemeente. U bent in de hemel onze voorbidder. U bent onze advocaat. U weet precies waar wij doorheen gaan. En daarom moest u ook onder ons wonen. Heere, dank u wel dat wij weten dat u God bent. Maar dat wij ook weten dat u 100% mens bent en blijft. Heere, en dat wij ook vandaag uit mogen kijken naar dat moment. Dat u weer terugkomt. En dat er een moment komt dat de oorlog niet meer geleerd wordt. Dat de orde van de oude dingen voorbij zal zijn. En Heer, als er iemand is vanmorgen hier die die keuze nog niet gemaakt heeft. Of niet in gehoorzaamheid wandelt. O Heer, doe een werk diep in het hart. Zodat wij allen behouden worden. Niet alleen voor onze redding, maar ook voor onze eeuwigheid. Ik dank u wel en wees u maar de naprediker. In Jezus' naam. Amen. Amen.

Psalm 62, vers 6 en 7. Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen. Van hem blijf ik alles verwachten. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht. Ik zal niet wankelen. En Psalm 62, vers 8 zegt dan nog: bij God is mijn redding. We gaan het avondmaal vieren. En de zedenmaaltijd die tijdens de Pesach wordt gehouden, is een herdenkingsmaaltijd die herinnert aan de bevrijding uit de slavernij in Egypte. En tijdens het vieren van die maaltijd zegt de Heer Jezus onder andere: neemt, eet, dit is mijn lichaam. En drinkt alle hieruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Johannes Scherp sprak in de woordverkondiging over de verbondenheid. Het hoofd en het lichaam, dat is één. Het avondmaal drukt ten diepste de verbondenheid van de mens met de verlosser uit. Dus wat we nu doen, dat zijn de uiterlijke tekenen van die verbintenis van God, de Vader, van de Heer Jezus, met jou persoonlijk, zoals je hier zit, en met de gemeente. Het eten van het brood en het drinken van de vrucht van de wijnstok symboliseert bevrijding en verbondenheid. Wie hem kent en als haar of zijn verlosser aanvaardt, kan deelnemen aan de maaltijd. En Paulus zegt het zo: want zelf heb ik bij overlevering van de Heer ontvangen wat ik u wederover gegeven heb. Dus hij heeft het gehoord en hij vertelt het verder. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zeide: dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot mijn gedachtenis. Dus we vieren het avondmaal in verbondenheid met God de Vader, met de Heer Jezus, met de Heilige Geest en met elkaar als gemeente wereldwijd. En we doen dat tot mijn dagedachtenis, zegt de Heer Jezus. Zullen we danken. Hemelse Vader, het is zo wonderlijk en het is inderdaad wel moeilijke taal misschien af en toe. Heer, dat als de taal die wij spreken mensen belemmert, wilt u dan de naprediker zijn? Wilt u dan degene zijn die het uitlegt? Heer, zoals Johan ook zei, dat hij zijn Bijbel opende. Heer, soms kunnen wij als mensen het gewoon niet goed vertellen, maar de Heilige Geest kan het wel. En we bidden u, Heer, dat ook de luisteraars van Studio Alphen, Studio Kagen Brasem, van de mensen van de Ichters thuis en zoals we hier zitten, dat u rechtstreeks tot ons hart spreekt. Heer, in het avondmaal. Wij mogen hier in de gemeente brood en wijn gebruiken. En geef ook, Heer, dat de mensen thuis de woorden mogen ervaren als brood dat ze versterkt en als wijn die ze reinigt. In Jezus' naam. Amen.

We breken het brood als nagedachtenis aan wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. Hij gaf zijn leven en het komt als manna uit de hemel. Alsjeblieft.

Wij gebruiken het avondmaal, bij het avondmaal een stukje brood. De sedermaaltijd was uitgebreid. En als die maaltijd afgelopen is, dan gaan ook bekers rond. En zo doen wij dat, ja, ik zou haast zeggen in het klein, maar zo is het ook niet. Na het avondmaal. En dan zegt de Heer Jezus, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Dus een nieuw verbond, het hoofd en het hart zijn samen. We zijn verbonden met de Heere God. Doe dit, zo dikwijls als je die drinkt, tot mijn gedachtenis. Tot gedachtenis aan de Heer Jezus. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood van de Heer, totdat hij komt. Dan wordt de Heer Jezus gevangen genomen. Na afloop van de maaltijd. En daarmee zet hij onze bevrijding in gang. En dan kom ik terug op Psalm 62. Hij is onze rots, onze redder. We zullen drinken van de wijn en zullen we daar ook voor danken. Heere God, we danken u voor het bloed dat vergoten is op het kruis van Golgotha. Heer, voor onze zonde, voor mijn zonde, als we hier zitten. Heer, als we beker drinken, dan gaan een heleboel dingen door ons hoofd. De bruiloft te Cana, waar water tot wijn werd. Uw bloed is nieuw en vernieuwd door uw geest. Dank u wel. Amen.

We zingen zo meteen. Heerlijk is uw naam. En dat is natuurlijk zo. En denk daarbij ook aan de woorden. Bij God is mijn redding.

Misschien kan iemand kinderen van de zonderschool waarschuwen dat ze klaar zijn. Maar als ze nog lekker zitten te knutselen, laat ze lekker knutselen. Dat is ook goed. Maar de zegen is ook belangrijk. Vanavond is er zangavond en die begint om 19:30 hier in de kerk. Er worden bekende liederen gezongen uit de bundels Opwekking, Johannes de Heer en Glorieklokken. Dus iedereen hartelijk welkom. We hebben gesproken over hoe Johan Schep tot bekering kwam. En dat was door het lezen van de Bijbel. En hoe kan de geest ook tot je spreken? Ik denk door Gods woord, nou dat weet ik wel zeker. Maar misschien ook op een andere manier. Op het ogenblik is er best wel een opwekking gaande in de Rooms-Katholieke Kerk. En vorige week stond er in de bijlage van de Volkskrant 4 interviews van jonge mensen, echt hele jonge mensen, die op de een of andere manier zijn gaan geloven en zich hebben laten dopen. En ik denk dat de geest van God op zo'n manier werkt waar wij geen idee van hebben. Maar bid voor bekering. En niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Het zijn prachtige interviews. En als je ze wil lezen, dan moet ik even bij de buurvrouw de bijlage terughalen. Maar dat kunnen we fixen. Ik werd er erg door geïnspireerd hoe Gods geest werkt. Nou, dat. Dan maandag 18 mei is er 19:30 doopstudie bij Anja en Gerard Smits. De doopdienst zal plaatsvinden op 31 mei. Ja, ik vind het in de ichters altijd een beetje spannend zo van wie zal zich laten dopen. Hè? Het is toch al heel binnenkort. En misschien weet je het zelf al lang dat je je laat dopen. Ik weet niet of er een soort embargo op is of zo. Vinden jullie dat niet spannend in de ichters? Nou, ja, een beetje verlegen erbij. Is er iemand die zich laat, mag ik dat vragen, die zich laat dopen en dat durft te zeggen hier? Nou, dat weten we dan nog niet. Dus het is nog onder de radar. Oké. 24 mei om 9:15 is een bidstond voor Israël. Dat is volgende week en de situatie in de wereld. En om 22:00 is dienst met Auke van Sloten als spreker. Ook bijzonder fijn. Dan is er op 7 juni een zomerdienst aan het meer. En daar zijn stoelenschouwers nodig en gastvrouwen en heren. Ik ben daar meestal als gastheer. En het is een vreugde om te doen. Vorig jaar was het een enorme vreugde. Stromen van zegen waren er. En ook stromen van regen. Ik ben nog nooit zo nat geweest als vorig jaar. En ik kwam met een dikke glimlach thuis. Want het is fantastisch om daar dienst te mogen doen. Mensen te begroeten. En je zag ook mensen in scoopmobiels met helemaal plastic over zich heen en zo. Dan zei ik, ja, maar dat u gekomen bent. Ja, maar ja, ik heb hier een ontmoeting. Nou, zo is het. Dus als je stoelenschouwer of gastheer, gastvrouw wil zijn, laat het even weten. Gerrit zal er ook wel zijn, denk ik. En Machiel Bosma gaat het verkeer regelen. Gaat tot nu toe altijd goed. Dus meld je na afloop van de dienst even. Dan geef ik het door. Dan wil ik nog wijzen op de boekentafel. Het is gratis. Dat is nog beter dan die horloges die gisteren verkocht werden. Ja, daar moest je nog weet ik wat voor betalen. En er stonden duizenden mensen. Ze moesten de winkels dicht houden. Nou, de boekentafel is gratis. Maar ik zag wel dat er een potje staat. Dus dat is toch hoe noem je dat? Een hint. Dat is een hint. Ja. Goed, dan de nazorg vindt plaats in de kamer hierachter. En de bloemen zijn voor Loes Laurens. En die willen jullie misschien wel meenemen. Ja? Geef ook de hartelijke groeten van de ichters. Dan wil ik jullie graag God zegen geven. En het is niet dat ik die kan geven, maar het is de Heere God die jullie rijk zegent. En die staat in 2 Korinthe 13, vers 13. En de Bijbel ben ik daar vergeten, dus ik pak het er toch even bij. Korinthe 13, vers 13.
Ja, er staan de overbekende woorden die ik eigenlijk ook uit mijn hoofd weet, maar ik moet het toch altijd even in de hand hebben. Hè? De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest is met ons allen. Amen. Veel zegen deze week. Hoe groot is uw trouw, o Heer?

kunnen luisteren naar de kerkdienst van de baptistengemeente Ichtus in Koude Kerk aan den Rijn. De spreker in deze dienst was Johan Schep. Ik hoop dat u een goede en inspirerende dienst heeft gehoord. Wilt u reageren? Stuur uw reactie of op- of aanmerkingen naar kerkdienststudioalphen.nl. En voor meer informatie verwijs ik u naar de website van Studio Alphen of naar de website van Studio Kagen Brasem. Op beide sites kunt u tevens intunen om ook via uw pc, tablet of smartphone naar Kerkcentraal te kunnen luisteren. En ging deze informatie te snel aan u voorbij, omdat u geen pen en papier bij de hand heeft. Aan het eind van het programma herhaal ik nog een keer het e-mailadres waarop u ons kunt bereiken. Wat kunt u in de ons nog resterende tijd tot 12 uur in het programma Kerkcentraal verwachten? Onder andere een lied dat betrekking heeft op deze zondag, ook wel Wezenzondag genoemd. Dit naar de woorden die de Heer Jezus sprak tot zijn discipelen: ik zal u geen wezen laten. En tevens is het de zesde zondag na Pasen, zondag Exodi. Exodi is Latijn en staat voor hoor. En komt hieruit Psalm 27, vers 7, waar staat: hoor, Heer, hoe ik roep. Een lied voor zondag Exodi, waar dit in uitdrukking komt, is dus Psalm 27, vers 6, waarin geschreven is: want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heer is goed en groot. Psalm 27 is een heel bekende psalm van David. Psalm 27 begint en eindigt met dezelfde woorden, met de naam van God. De Heere is mijn licht en mijn heil. Zo begint de psalm. En de psalm eindigt met: ja, wacht op de Heer.

Psalm Project met een eigentijdse versie van Psalm 27, Wacht op de Heer. Psalm 27 is tevens een psalm waarin het gaat over de kracht van de verhoring van onze gebeden. Het gaat in deze psalm ook over de oproep om dapper en vastberaden te blijven. Het is een gebed dat te midden van de verlatenheid tussen hemelvaart en Pinksteren de nabijheid van God zoekt. Dagen waarin de verlatenheid nog voelbaar is en de geest er nog niet is. En deze zondag, tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren, wordt ook wel Wezenszondag genoemd. Dit naar de woorden die de Heer Jezus sprak tot zijn discipelen. Ik zal u geen wezen laten. Als je dat woord Wezenszondag hoort, zou je haast denken dat christenen één zondag per jaar medelijden met zichzelf mogen hebben. Dan treft u het dus, want dat is vandaag. Deze zesde zondag na Pasen heet de zondag Exaudi, van Exodifit, het Latijns voor Hij verhoorde. Exaudi valt 3 dagen na de hemelvaart van Jezus. Op de 40ste dag na zijn wederopstanding met Pasen en 10 dagen voor Pinksteren. De kerkkalender noemt deze zondag Wezenszondag, want de volgelingen van Jezus zijn nu alleen, ontheemd en verweest zonder hun leraar. In Psalm 68, vers 6 staat dat God de wezens zal beschermen. Verder lezen we in Psalm 68 over Gods berg, de berg Sinaï, in de Sinaï, de woestijn. En dat God zelfs in een wolk zal neerdalen om zijn volk te ontmoeten. Een opvallende tekstkeuze net na de hemelvaart van Jezus.

De Psalm Project met een eigentijdse versie van Psalm 68, God van Heil. Psalm 68 is een van de meest majestueuze en complexe psalmen in het hele psalmenboek. Deze overwinningspsalm verheerlijkt God als de almachtige verlosser, beschermer en koning over alle volken. De psalm combineert verschillende thema's. Gods macht in de natuur, zijn zorg voor de zwakken, zijn historische daden voor Israël en de universele roeping van alle naties om hem te aanbidden. Vandaag is het de Wezenzondag en afgelopen donderdag was het Hemelvaartsdag. Met Hemelvaartsdag vieren christenen dat de verrezene Jezus voorgoed uit het zicht van zijn leerlingen verdwijnt en zich voegt bij zijn hemelse vader. Hij vraagt hen bij elkaar te blijven en belooft hun zijn geest te sturen. In de tijd tussen hemelvaart en Pinksteren wordt door christenen gebeden om de komst van die geest. Op Hemelvaartsdag start in sommige kerkelijke gemeenschappen vaak een Pinksternoveen. Dit is een reeks gebeden die in de 9 dagen tussen hemelvaart en Pinksteren wordt gebeden. Noveen is afgeleid van novena en novum dat 9 betekent. Precies 9 dagen later is het Pinksteren. Er is een oud gebruik om die 9 dagen van hemelvaart tot Pinksteren een noveen te bidden. Dit Pinksternoveen is zo oud als de kerk zelf. Het Pinksternoveen komt voort uit het Bijbelverhaal.

waarin de leerlingen van Jezus na zijn hemelvaart samen wachten en bidden om de komst van de Heilige Geest. In die traditie wordt nu 9 keer samengekomen, telkens in een andere kerk in Alphen aan de Rijn. Bij elke bijeenkomst wordt een kaars aangestoken en wordt samen gebeden om de komst van de Heilige Geest. Zo wordt stap voor stap toegewerkt naar Pinksteren. In de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren gebeurt er iets bijzonders. Veel kerken maken elke avond even tijd voor bezinning en verwachting. In Alphen aan de Rijn gebeurt dat samen op een laagdrempelige manier voor iedereen toegankelijk. Onder het motto: kijk, laat je verrassen door het werk van Gods Geest, organiseren verschillende kerken in de gemeente Alphen aan de Rijn korte bijeenkomsten waarin wordt stilgestaan bij geloof, hoop en verbondenheid. Even uit de drukte van alle dag, met ruimte om samen te zingen, te bidden, te luisteren naar een Bijbelverhaal, te wandelen of elkaar te ontmoeten. Of wie niet vertrouwd is met kerk of geloof, iedereen is welkom om mee te doen en de sfeer te ervaren. Vrijdag 15 mei werd er gebeden in de Bonifatiuskerk met pastoor Ruud Visser. Zaterdag 16 mei was er een verwonderwandeling in Kerkenzaan onder leiding van Kees Lamy. Vandaag, zondag 17 mei, wordt er gezongen in Baptiste Noord met muziekteam en Marco Wittenberg. Maandag 18 mei is er een kerkenpadwandeling met Sietse Klapwijk. Dinsdag 19 mei wordt er gebeden in de Lichtkring met dominee Mariska Kloppenburg. Woensdag 20 mei is er een zang in de Adventskerk met Simon Stelling en dominee Sarah de Vries. Donderdag 21 mei wordt er gebeden in de Molukse Evangelische Kerk met dominee Anis Marcia Elinumal. Vrijdag 22 mei is er zang in de Goede Bron met kantorij en dominee Paul van Dijk. En tenslotte zaterdag 23 mei sluit het Pinksternoveen af met een fietstocht naar de Groene Kathedraal in Aarschersvoudendorp onder leiding van Sietse Klapwijk. Wij gaan verder met muziek en dat is het lied Kom Schepper.

U hoorde het lied Kom Schepper Geest, daal tot ons neer. Een vertaling van het oude Pinksterlied Veni Creator Spiritus. Een traditionele Gregoriaanse Pinksterhymne die wordt toegeschreven aan een 9e-eeuwse Frankische Benedictijn Rabanus Maurus. Een bekwaam theoloog, opgeleid aan de kloosterschool in Fulda. Later werd hij abt van dit klooster, terwijl hij als ruim 70-jarige verkozen werd tot de bisschop van Mainz. Het lied heeft vanaf het begin een plaats gehad in de liturgie rond het Pinksterfeest. De hymne opent ons bestaan en openbaart ons de goddelijke grondlijnen van onze oorsprong, onze levensweg en onze toekomst. Zo is zij een betrouwbaar kompas voor onze levenslange zoektocht naar de dragende grond van ons bestaan. Een indringende roep om de komst van Gods geest in ons bestaan. Je kunt soms zo in de diepte zijn, in de put zitten, dat alles om je heen donker wordt. Wat kun je anders nog doen dan roepen tot God? Uit de diepte roep ik tot u, o Heer. Of hij mij wil horen, of hij mij kan helpen. In Psalm 130 gaat het roepen over in belijden. Ja, hij hoort mij en hij kan mij ook helpen. Maar er staat iets tussen de dichter en God in, zijn zonden. Als u, Heere, de ongerechtigheden in gedachtenis houdt, wie zal dan voor u bestaan? Ja, ik ben fout geweest, o God. Eigenlijk heb ik er geen recht meer op dat u naar mij omziet. Niets is voor God verborgen. Ik herken het, o God, al die zonden van mij. Wat heb ik dan nog te hopen? Wie kan dan nog voor God bestaan? Dan moet God mij wel van zich afschudden. Er is geen enkele hoop meer voor mij. Of is er toch nog hoop? Toch niet te geloven? De psalmdichter wordt heen en weer geschud. In de diepte is zo weinig licht over. Eén enkel lichtstraaltje is genoeg. En dat breekt nu door, dwars door de duisternis. Maar bij u is vergeving. Ik zou er nooit meer aan gedacht hebben. Hoe kan een zondig mens daar nou nog op rekenen? Is er dan nog toch nog uitkomst uit de diepte? Ja, door het goddelijke maar bij u is vergeving. De psalmen spreken vaker van dit goddelijke maar. Daarom zijn zij ook tot zo grote troost geweest voor alle mensen die in de diepte zaten. En dat zijn zij nog. Al is de nood zo hoog gerezen, de uitkomst is nabij. Er is nog zo'n psalm die daarvan spreekt. Psalm 65. Ongerechtigheden hadden de overhand over mij, maar gij verzoent ze. En kijk naar Psalm 42. Al uw baren en golven staan over mij heen. Maar desdaags zal de Heere zijn goedertierenheid gebieden. En desnachts zal zij niet bij mij zijn. Een gebed tot God mijn levens. Maar we gaan nu eerst verder met Psalm 65. Al is de nood zo gerezen, de uitkomst is nabij. Prees en weet ziel.

Sons of Korah met een eigentijdse versie van Psalm 65, Praise Awaits You. Een dankpsalm van het volk van Israël, geschreven door David voor de vele weldaden van God. Hij verhoort het gebed, schenkt vergeving, mag worden benaderd en hij waakt en zorgt voor zijn aarde. Ieder jaar voert de Week Nederlandse Missionaris campagne tussen Hemelvaart en Pinksteren. Veel kerken organiseren dan een collecte speciaal voor de Week Nederlandse Missionaris. Wereldwijd zijn ruim 800 Nederlandse missionarissen actief en vele missionairwerkers. De Week Nederlandse Missionairs ondersteunt missionarissen overal ter wereld met vakantiegeld, liturgische benodigdheden en noodzakelijke dingen zoals reparaties en een computer. Daarnaast wordt de uitzending van missionaire werkers gefinancierd. Ook zij zetten zich persoonlijk in voor een rechtvaardigere wereld. Elk jaar voert de Week Nederlandse Missionaris campagne voor werk en welzijn van Nederlandse missionarissen en missionairwerkers wereldwijd. De Week Nederlandse Missionaris is een laagdrempelig fonds waar missionarissen steun kunnen aanvragen voor noodzakelijke dingen zoals een computer, reparaties of liturgische benodigdheden. Ook kunnen missionarissen vakantiegeld aanvragen of zodat zij eens in de paar jaar met verlof naar Nederland kunnen. De Week Nederlandse Missionaris wil graag al diegenen steunen die dit nodig hebben en uitzendingen mogelijk maken. Wij gaan verder met het lied Op mijn levenslange reizen.

hoorde het Amsterdamse studentenecclesia met het lied Op mijn levenslange reizen. Het lied staat stil bij de reis van Elia. Hij is op de vlucht. Liggend onder een bremstruik in de woestijn verlangt hij te sterven. Dan hoort hij de stem van een engel. Sta op en eet, want anders is de reis te zwaar voor je. Elia ervaart God. Hij krijgt weer moed om verder te gaan. En hij gaat, gedragen door het besef, ik ben nooit meer zonder reisgenoot. De profeet Elia was een fanatiek bestrijder van aanhangers van de afgod Baal. In tegenstelling tot de gewone stervelingen ging hij niet gewoon dood, maar voer hij ten hemel in een vurige wagen met vurige paarden. De Amerikaanse zangeres Chai Coltrane voelde weinig voor een regenachtige begrafenis en schreef daarom het liedje Go Like Elijah. I want to go like Elijah when I go. Haar moeder was er trouwens bij toen Chai de grootste hit van haar leven schreef. Dat moment vergeet ze nooit meer. Ze maakte een ritje in haar auto. Zij zat achter het stuur en opeens kwamen de woorden voor Go Like Elijah als een wolk van inspiratie over haar heen. Omdat zij haar handen niet vrij had, riep ze tegen haar moeder: Ma, pak een pen en papier uit het dashboard en schrijf het volgende op. En daar begon

Ons zei, someday my time to die will come. When that will be, I don't know. De woorden kwamen er achter elkaar uit en de moeder bleef maar schrijven. Thuis legde ze de tekst aan de kant en 3 maanden later kwam ineens de melodie. Heel bijzonder, want meestal komen de woorden en de melodie tegelijkertijdig. Maar dit liedje was een geval apart. Dat heeft ze in haar leven nooit meer meegemaakt.

Chai Coltrane met Go Like Elijah. In dit nummer werd het ingaan van de Bijbelse profeet Elia bezongen. Hij stierf niet, maar werd door een rijtuig met vurige paden in de hemel opgenomen. Een prachtig einde, aldus de zangeres.

Het is bijna 12 uur geworden en dat betekent dat wij bijna aan het einde gekomen zijn van deze uitzending van Kerkradio voor vandaag zondag 17 mei. Wezenzondag. De zondag die tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren ligt. De naam Wezenzondag is ontstaan doordat men in de liturgie op de 40e dag na Pasen gedenkt en viert dat Jezus naar de hemel gegaan is. Zijn leerlingen voelden zich verlaten, zoals een wees zich ook verlaten kan voelen. Op de 50e dag viert men Pinksteren, dat is volgende week zondag, waarmee men de uitstorting van de Heilige Geest gedenkt. Centrale tekst uit de Bijbel is Johannes 14, vers 18. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Bedankt voor het luisteren en voor uw aandacht. Ik wens u verder nog een hele goede en fijne voortzetting toe van deze zondag.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Er raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de 2e keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de strijd om een ticket in de Conference League. En ook de 2 wedstrijden daarvoor werden verloren. Antwerp staat nu op plaats 11. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente na 4 duels. Dan het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alve. Met het nieuws van 1 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. En daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen hebben. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd, of er is iets buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later verderop in de Brabantse plaats gevonden. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3 uur. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer hier.

0: Daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Gidi Markussover gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Het Kamerlid gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussover het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. En afgelopen week zei Markussover dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boxmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later teruggevonden, verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3 uur. Dit is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachte gevallen. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Gidi Markussoer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte een omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussoer het woord omvolken nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Afgelopen week zei Markussoer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen zon, wolken en buien en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar. En studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit, is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment is er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aanvallen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij die Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de tweede keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen 2 WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is er nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. 1 persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld.

0: die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de vierde plek en Ajax werd vijfde. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
3: Met nu?
1: Rock'n'roll met Hans.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen. Rock'n'roll uit de 50s en 60s. Rock'n'roll met Hans.
4: Well, all right, kids. Are we ready, boys?
5: Yeah!
4: Right, you just about got yourself a deal, boys. So let's step on it. Shut up.
6: Let's go.
7: We zijn er helemaal weer klaar voor het uurtje rock and roll. Techniek Peter Keizerwaard, samenstelling en presentatie Hans Don, de artiest van de week. Ja, Gene Summers, maar instrumentaal beginnen met de Star Chiefs met Blast Off.

0: De artiest van de week.
1: David Eugene Summers. En zijn artiestennaam was Gene Summers. En hij werd geboren 3 januari 1939 in Dallas. Gotta love that.

1957 vormde hij de rockabilly band The Rebels en traden op bij Joe Bill's Country Picnic KRLD-TV-uitzending. Wat een mooie naam, hè? School of Rock'n'Roll.

0: Ze werden opgemerkt door songwriter Ted Tarver. Dit leidde ertoe dat de band werd getekend door het nieuwe opgerichte Gen Records. Op dit label werd hun eerste single uitgebracht, 1 februari 1958, Twixting.
1: Van de A4 tot de A12, hoor je? Van de A4 tot de A12.
2: Studio Alphen en

Summers verliet de Rebels en in 1964 ontstond er een nieuwe groep. Het werd toen Gene Summers en de Tom Toms, Straight Skirt.

1964 toerde Gene Summers en de Tom Toms door de VS samen met Chuck Berry, Fancy Dan.

28 maart 1964 stapte Gene Summers een recordingstudio binnen. En dat was in Fort Worth, Texas. En hij nam daar het nummer Big Blue Diamonds op.

0: Nog in 1964 keerde Dean Summers terug naar de Summit Sound Studio. Ik hoorde een tikje, misschien een oude plaat, weet ik niet. En dan nam hij zijn rockabilly klassieker op, Alabama Shake.
1: Vanuit het groene hart van de Randstad.
2: Studio Alphen.
1: En Studio Kaag en Brasem.

Summers is doorgegaan met platen maken, platen opnemen en optreden in clubs en internationale tournees. Tot in de 21ste eeuw. Nervous.

Summers, zeker bij de rockers een legende. Gene Summers overleed 17 februari 2021. Nog één nummer van hem, The Clown.

0: vanuit het groene hart van de Randstad.
1: Studio Alphen.
0: En Studio Kaag en Brasem.
2: Rock and roll uit de 50s en 60s. Rock and roll met Hans.

Creepers met Jammin' Granny. Gene Vincent nam het ook al een keer op, maar nu van Johnny David met Race with the Devil.

geluid natuurlijk, storingvrij. Dus wat dat betreft kunt u ook genieten van dit programma, denk ik, ook op dit kanaal. Dap. Prachtig toch? Ja, en dan de techniek natuurlijk werd verzorgd door Peter Keizerwaard. En ook Aad natuurlijk keek een beetje mee om de hoek af en toe. Ja toch? Altijd goed. En ja, dan zit je zo te praten, maar ook het programma zit er weer bijna op. We hebben nog twee plaatjes voor u te gaan hoor. Jerry and Caprice met Dancing Dan. En Dan Davis met Destination Love. Ja, ook bedankt natuurlijk Peter nogmaals voor de techniek. Tot volgende week. Dan.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt dat de situatie onaanvaardbaar is. En de gemeente gaat opnieuw in gesprek met het ministerie over een oplossing. Sinds donderdag zit er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen dat er niet meer dan 2000 zijn. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf morgen weer inloggen in de systemen. Anderhalve week geleden ontstonden door een brand in een datacentrum problemen. Websites waren niet bereikbaar en online studeren was niet mogelijk. Woensdag werd een tijdelijke stroomvoorziening opgezet. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de uitbraak. En er zijn ruim 300 verdachte gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
1: het heldere uur.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
4: Een heel hartelijk welkom, goedenavond bij Het Helder Uur. Mijn naam is Sandra Brandt. Een nieuwe uitzending, dus een nieuwe gast, zoals altijd. Zoals u van ons gewend bent. Het interview ontstaat in het moment, ik doe bijna nooit...

voorbereiding. Ik zag een filmpje van Tibor Olgers, hij is coach. En hij zei, als je nou start met te vertellen wat je wil, daarvoor moet je eerst weten wat je wil. En vervolgens je te gaan gedragen naar wat je wil. Dan word je trots op jezelf. Je krijgt meer eigenwaarde. Je gaat meer uitstralen en daarmee ook meer aantrekken. Dat is ook een goede om eens even op te zoeken. Mocht je nog eens terug willen luisteren, kijk dan op studioalfa.nl bij Het Heldere Uur. En dan kun je de uitzending van afgelopen week terug horen. De week daarvoor hadden we de jeugdarts Wico Mulder. En hij vertelde dat het belangrijk is om wat meer lijn te brengen tussen buiten- en binnenwereld. Dat sluit eigenlijk allemaal aan op hetzelfde. Elke keer weer. In hoeverre kan onze mindset ons leven bepalen? Nou, dat is toch altijd meer dan ik dacht. Een nieuwe gast zometeen. Hij zal zich zo aan u voorstellen. Eerst muziek.

0: Goedendag, ik ben Emiel van Doorn. En als je mij vraagt van waar word ik nou enthousiast van, dan heb ik eigenlijk gelijk maar één ding. En dat is, geef mij een kind waar heel veel mensen, of jongeren, waar heel veel mensen over nadenken. Wat moet ik ermee? Wat kan ik ermee? Waarom lukt het niet? En dat ik met het kind aan het werk mag gaan en samen met het kind ontwikkelstap kan zetten. Want er bestaan geen kinderen zonder talenten.
1: Er bestaan geen kinderen zonder talenten. Wat een prachtige invalshoek heb jij. En daar word jij enthousiast van.
0: Zeker.
1: Om daarmee aan de gang te gaan. Ja. Dus dat is je werk.
0: Nou, het is ook mijn werk. Daar heb ik mijn werk van gemaakt. Ja.
1: Zullen we eerst eens, nou, waarvoor werk je? En daarna wil ik heel graag weten waarom dit je werk is geworden. Want daar zit vast een verhaal achter.
0: Ik werk voor de Stichting Stipco. We bestaan zo'n 30 jaar.
1: En, waar staat Stipco voor?
0: Stichting, nou, is een hele lange naam. Stichting ter Bevordering van de Cognitieve Ontwikkeling.
1: Oké.
0: En op jouw vraag van waarom ben ik dit gaan doen. Ik kom zelf ook uit speciaal onderwijs als leerling. Uit de jaren 60 natuurlijk. Ik ben al wat ouder. En dan moet je je voorstellen dat je als kind. Ik woonde in Bodegraven en dan moest je naar de. Dat heette toen de tijd de BLO. Naar Leiden toe voor speciaal onderwijs. En had je daar les. En ja, heel snel raak je al je vrienden kwijt.
1: Hoezo?
0: Want je zit niet meer op je eigen school. Niet in je eigen wijk. Je hebt kinderen in speciaal onderwijs die komen met busjes van alle kanten aan.
1: Ja, precies.
0: Verjaardagen, ja, dit is moeilijk te vieren. Want ja, ik woon allemaal ver weg.
1: Dus je bent echt een apart kind, letterlijk en figuurlijk geworden op die manier.
0: Ja, helaas. En dat is ook weer. En dan ook nog, moet je je voorstellen. Ik kom nog uit de tijd van de meesters. Je ontmoet hele lieve, betrokken, professionele meesters. Maar als ze je apart namen, dan ging het over waar ik niet goed in was. Uiteindelijk ging het over van, ja, je hebt dyslexie, daar moeten we iets mee. Je hebt wat problemen met je gedrag, daar moeten we iets mee. Ja. Dus de mooiste momenten die ik had met de meester, ja, dat ging over waar ik niet goed in was. Je moet je voorstellen, je bent een kind van een jaar of 7, 8. En heb je echt het idee, als dat soort mooie momenten die je hebt met een meester, of nu met een juf, die gaan over waar je niet goed in bent, dan heb je ook het beeld dat je er dus niet goed in bent. Dan ga je dus twijfelen aan je eigen kunnen. Je gaat ook twijfelen aan van, ja, maar dan heb ik dus ook geen mooie toekomst. Wat moet ik dan later worden? Dus je trekt je steeds verder terug. Je gaat je steeds kleiner maken. Je twijfelt aan je eigen kunnen. Daar waar je eventueel goed in bent, ja, dat kreeg toch te weinig aandacht. Dus,
1: heeft een enorme impact. Eigenlijk zo'n moment dat je zegt, het is eigenlijk het mooiste moment, want ik ben 1-op-1 en krijg de volle aandacht. Dat is precies waar een kind behoefte aan heeft om echt gezien te worden. En wat wordt er dan gezien? Het half glas wat leeg is.
0: Ja.
1: En wat doet dat met jou? Nou, je vertelt het al, het heeft zo'n grote impact dat je überhaupt gaat twijfelen over je toekomst. En of je überhaupt nog ertoe doet of iets kan, of hoe moet ik dat zien?
0: Ja, nou, je gaat. Dat het ook, omdat het natuurlijk ook gaat over waar je niet goed in bent, is de groei voor jezelf als kind ook heel slecht zichtbaar. Maar er komt ook nog bij dat ik ook nog natuurlijk, en helaas is dat voor een groot gedeelte in Nederland nog steeds zo, dat de communicatie over wat ik wel en niet zou kunnen, werd ook niet met mij gecommuniceerd, maar met mijn ouders. Er werden waarschijnlijk hele mooie plannen voor mij geschreven, maar niet samen met mij. Dus ik moest ook aan verwachtingen en zaken voldoen van mijn meesters en van de begeleiders binnen het speciaal onderwijs, waaraan ik zelf niet wist dat ik eraan moest voldoen. Dus ik moest aan dingen voldoen waarvan ik niet wist dat ik daaraan moest voldoen. Nou, dat is natuurlijk heel lastig. Het is bijna als je het.
1: Nou, ik vind het heel verdrietig.
0: Ja, bijna manipulatief.
1: Ja, nou bijna, ja. Ja, het is niet bewust om jou pijn te doen natuurlijk. Het was een idee om jou tot groei aan te sporen, maar het werkte averechts.
0: Als je het dus zonder mij doet, zoals mijn hoogleraar altijd zei, van als je het zonder mij doet, dus je doet het zonder het kind, maar je wil wel dat hij aan de verwachtingen van jou als onderwijzer gaat voldoen, dan ben je dus eigenlijk aan het manipuleren. Dat laat ik graag aan haar over, deze uitspraak. En wat mij boeide in de jaren, eind jaren 80, begin jaren 90, was het rechten van het kind. En toen ik die begon te lezen, verbaasde mij over wat er staat. En er staat geen leeftijd in, geen niveau van denken of intelligentie in. En er wordt verondersteld dat wij het allemaal samen met het kind doen. Die heeft recht op een eigen mening, heeft recht om inzicht te hebben in zijn eigen dossiers. En we zitten in een cultuur waarin nog steeds met veel liefde en betrokkenheid van het onderwijs nog steeds zonder het kind gedaan wordt. Nou, dat vind ik heel lastig. En ik zou graag het onderwijs in Nederland de stap laten zetten van jongens, laten we er eens voor gaan. En vaak zie je dan heel veel de vraag vanuit het onderwijs en de zorg komen. Ja, maar hoe dan? Nou, in mijn dagelijkse handelen met kinderen en jongeren, het kan gewoon. Kinderen hebben een heel goed beeld over wat ze zelf willen. Ze voeren al eigen regie.

0: Geef het kind regie. Het triggert jou omdat jij het hebt meegemaakt en gevoeld. En nog steeds waarschijnlijk die trigger kan voelen, denk ik. Wat het voor jou deed. En dat is de reden waarom jij waarschijnlijk volledig ervoor gaat om kinderen te ondersteunen. Ook ouders? Of hoe?
1: Bij mij gaan. Ik ben altijd heel oprecht. Ik ben professional. Maar ik kan mij niet voorstellen, dus als ik met kinderen aan het werk ben of jongeren aan het werk ben, dan zijn daar ouders er ook gewoon bij.
0: Het is één systeem.
1: Ja, dat is dus ook de ouders zien, dat ze weer kunnen zien naar de mooiheid van hun kind. Ouders zijn soms helemaal in de war geraakt, krijgen de meest fantastische ontwikkelperspectieven en handelingsplannen. Ja. Waarin soms zulke verdrietige dingen zijn, allemaal oprecht en eerlijk. Ja. Maar hun kostbaarste bezit is opeens heel klein geworden door het dossier. En dat ik kan laten zien, samen met, dat doen we dus allemaal samen, dat we samen kunnen zien wat een ontzettende mooie talent en kwaliteit heeft dit kind.
0: Ik kan me ook voorstellen dat dit interview een hoop ouders kan triggeren en voelen als van er ook onmacht.
1: Ja.
0: Want je wil ook niet dat je zo doet tegen je kind. En dat je het vooral hebt over de dingen wat allemaal niet lukt. Dat is ook pijnlijk om te horen. Je wil dat niet. Je wil eigenlijk alleen over kwaliteit in je kind kunnen laten groeien. En ja, hoe moet je daarmee omgaan?

0: dat is, je moet voorstellen dat de liefde en betrokkenheid van ouders ook heel groot is. Dus wat zie je op een gegeven moment gebeuren? Dat hun zorgen over hun kind, dat ze moeite hebben met lezen, met rekenen, wiskunde in het voortgezet onderwijs, noem het maar op.
1: Of met gedrag.
0: Met gedrag. En wat gaat er gebeuren? Men gaat dan thuis oefenen met hun kind. Maar dat zet natuurlijk, ja, je moet je voorstellen, je wordt 's ochtends, 's zondags, morgens wakker, je denkt iets leuks te gaan doen. En dan zeg je je ouders tegen je, laten we eerst even een half uurtje gaan lezen of samen rekensommen gaan maken. Dat zet ook de liefde en de betrokkenheid en de relatie van ouders en kind onder druk. Met alle gevolgen van dien. Het is niet voor niks dat er heel veel onderwijssystemen zijn waarbij dit eigenlijk not done is. Dat je niet aan de ouders gaat vragen om deze compensatie in eigen tijd te gaan doen. Omdat juist dat de relatie tussen ouders en kind onder druk zet.
1: Dus onderliggend hoor ik je zeggen, focus meer op het liefdevolle contact en wat komt daar vanuit? Dus welke keuze ga je dan maken? En dan betekent op zondagochtend misschien met elkaar in het grote bed met veel krummels een beschuitje eten.
0: Ja, of als het een jongere is, even de kans geven om een goed gesprek met je aan te gaan als puber. Dus de druk eraf halen.
1: Dat we hadden een interview met de jeugdarts Wico Mulder ook over het kwetsbaar gesprek aan durven gaan.
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Maar wel weer de relatie, dat de relatie ouder-kind echt blijft staan voor waar die voor staat. En dat, het is toch fantastisch dat ik meemaak dat er een gesprek is tussen de leerkrachten en de ouders over hoe het met het kind gaat en wat er gebeurt. Het kind zit er helaas niet bij. Wat ik bij alle scholen juist wel propageer van laat het kind erbij. Geen ondergrens, gewoon vanaf groep 1 tot en met groep 6... al het voortgezet onderwijs, steeds het kind erbij halen. Zodat de kinderen ook merken wat een liefde is er eigenlijk in dat gesprek zichtbaar. Wat zijn mijn ouders en mijn docenten betrokken met wat ik ontwikkelstap is.
1: Nou, zolang die docenten en de ouders ook de liefde voorop laten staan in het gesprek. Dat is natuurlijk elke keer de keuze.
0: Dat twijfel ik niet aan. Ik denk dat elke docent en ouder het beste met zijn kind voor heeft. Ja. Dus de reden om het niet te doen is vaak de hoe-vraag, niet de wat. Van ze willen het wel. Mm-hmm. Maar om een of andere reden zijn er altijd weer redenen te vinden om het niet te doen. Mm-hmm. En ik wil toch wel ook een lans spreken voor alle kinderen die geboren worden met een verstandelijke beperking. Dat je in Nederland toch nog steeds heel verdrietig als kind, terwijl je geboren bent in onze maatschappij, dat je dan nog steeds te maken krijgt dat je moet integreren in onze maatschappij. Dat je moet
1: passen in het systeem.
0: Ja, en dan denk ik bij mezelf, je bent geboren met iets en vervolgens noemen anderen dat een achterstand. Terwijl je ermee geboren bent. Hoe kan je in onze cultuur nog steeds praten over ontwikkelingsachterstand? Ja, volgens mij is dat ten opzichte van de norm. Een kind aan zich die ermee geboren wordt, die er zelf helemaal niets aan kan doen. En je zou geconfronteerd worden als kind dat het een achterstand is, dan ontken je ook zijn eigen hersenen bijna.
1: Ja.
0: Dat worden dan ook hele ingewikkelde, moeilijke gesprekken. Daarom blijf ik ook hard staan voor mijn opmerking. Elk kind heeft talenten. Er is geen kind zonder talenten. Ik werk vanuit de zone van de naaste ontwikkeling van Vygotsky. En dan is elk kind en elk heeft talenten en heeft kwaliteiten. En dus ook beperkingen. Look out! It's coming!

0: Je noemt Vygotsky. Wat is het? Wie is het?
1: Vygotsky is, is een hoogleraar uit de Russische ontwikkelingspsychologie uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Die zei van, elk kind heeft een zone van lastontwikkeling. De zone waar die heel veel kan samen met anderen. Waarin wij in Nederland, in onze cultuur, in het onderwijs, in de zorg, meten wat een kind alleen kan. Dan meten wat hij nou alleen kan. De gedachte is, en zo is de maatschappij in Nederland na het onderwijs ook, van wat kan je samen met een ander? Wat kan je bereiken samen met een ander?
0: Mooi.
1: Het is toch fantastisch als je geboren wordt met hoogbegaafdheid. Maar wanneer heeft hoogbegaafdheid nou betekenis? Alleen als je het kan delen met een ander.
0: Precies, ja.
1: Dus als wij als cultuur zouden hebben, we moeten veel meer met elkaar delen. We moeten laten zien dat we het samen kunnen. Mm-hmm. Maar als een kind met een verstandelijke beperking of met een lichte leerproblematiek steeds gemeten wordt in zijn wat hij alleen kan, ja, dan blijft hij die achterstand zoals we die genormeerd hebben, blijft hij dan ook houden.
0: Mooie,
1: terwijl ik denk
0: visie.
1: Van, waarom zou een kind naar rekenen, als je moeite heeft met rekenen, niet samen met iemand anders kunnen rekenen? Want zo ziet zijn toekomst er toch uit. Hij gaat toch andere vragen van, joh, wil jij mijn belastingformulier invullen? Wil je even kijken hoe ik de subsidie moet doen? Het onderwijs is een wat ingewikkeld systeem die zo ontzettend bezig is met allerlei toetsen, et cetera. En ik denk bij mezelf, jongens, kom op, lekker laten samenwerken. Veel meer coöperatief werken.
0: Wat een mooie insteek maak je daar met dat rekenen. Dat je zegt, je kan ook iemand vragen en laat ze het samen oplossen. Het is alleen net alsof dat helemaal niet mogelijk zou zijn binnen het schoolsysteem. Om er zo naar te kijken.
1: Ja.
0: Als we dat blijven geloven, is het ook niet mogelijk.
1: Ja, en het aparte daarin is dat leerkrachten dus ook daardoor met excuus daarvoor hun eigen werkdruk maken. Want wat zie je gebeuren? Dat ze geven een fantastische instructie, plenair, aan de hele groep. Zowel in het voortzet als in het basisonderwijs. En vervolgens worden er gedifferentieerde groepjes gemaakt. En worden de kinderen die in een bepaald niveau zitten bij elkaar gezet. Waardoor ze elkaar dus ook moeilijk kunnen ondersteunen. Want ja. Iedere niveau heeft
0: zijn eigen
1: probleem.
0: Pleit voor een mix eigenlijk.
1: Ja, dus die docent moet dan vervolgens onder al die groepjes weer af.
0: Zo creëert hij zijn eigen werkdruk, bedoel je?
1: Ja, gooi ze door elkaar. Ja. Er zijn zoveel onderwijssystemen waarin dat werkt. Waar ze met
0: inclusief heb jij daar ook een adviserende rol in? In de stichting waarvoor je werkt?
1: Ja, we hebben een heel sterke adviserende rol.
0: Want hoe doe jij dat?
1: Nou, bijvoorbeeld van, denk eens out of the box. Waarom zouden we, ik vind de aantal scholen die ik begeleid maken, het eerste wat we doen is de klasse groter omhoog. Dus we zetten gewoon klas 1, 2 en 3 bij elkaar, 4, 5, 6 bij elkaar en 7, 8. We hebben hele grote mooie groepen, lokaal. De muren eruit, lekker grote groepen maken. 2, 3 docenten, want dat kan dan. Of andere oplossingen kan je bedenken. Zet je dan voor de groep. Je geeft instructie aan de verschillende groepen. Ze mogen onderling samenwerken. Ze hebben stilteruimtes, maak je in het gebouw. Waardoor die kinderen elkaar continu ontmoeten. Zoals de maatschappij natuurlijk ook uitziet.
0: Ja.
1: En dan mag jij hoogbegaafd zijn, moeite met rekenen hebben. Je ontmoet elkaar.
0: Precies,
1: het fantastische van dit systeem is dat alle docenten zeggen, dit is gewoon heerlijk om.
0: Want het bestaat al.
1: Ja, het bestaat al. Er zijn een aantal projecten in Nederland die het fantastisch doen. Maar wij willen het eerste wat je hoort het ook, die klassengemiddelde moet omlaag. Ik vind dat een logische keuze. Op het moment dat je natuurlijk uit het traditionele denken werkt, ik moet alle kinderen van dienst zijn. Ik moet ze elke dag aandacht geven.
0: In dat geval moeten ze omlaag, het aantal.
1: Ja, dan is dat de meest logische keuze. Maar doe ze een stap de andere kant op. Doe ze out of the box denken.
0: Wow.
1: Maak de klasse juist groter.
0: Zet er een aantal meer docenten op, stilteruimtes.
1: Ja, klasassistenten of stilteruimtes waar ze mogen samenwerken. En gaat helemaal fantastisch.
0: Ja. Dus jij richt je meer op het begeleiden van scholen om tot samenwerken te komen, in plaats van het puur te bekijken wat kan een kind in zijn eentje. Want in de maatschappij ontmoet je elkaar, kun je hulp vragen voor de belasting in te vullen.
1: Ja.
0: Als je moeite hebt met rekenen, het samen te doen.
1: En dat weten de kinderen van elkaar. Dus je weet van elkaar, en dat is een heel belangrijk uitgangspunt.
0: Ja.
1: Waar ben jij goed in, waar ben je niet goed in, wanneer kan ik je helpen? En leerlingen gaan niet. Leerlingen, als ze zeggen, ik wil graag geholpen worden om het rekenen, gaan ze helemaal niet naar degene die, dat kan wel, naar degene die het beste in rekenen is. Nee, ze gaan op zoek naar degene die het beste kan uitleggen. En wat blijkt nu ook uit onderzoek, dat vaak de kinderen die het net aan begrijpen, of het aan het begrijpen zijn, het beste kunnen uitleggen.
0: Serieus?
1: Aan andere kinderen, want die geven het denkproces cadeau. Anders krijgt ze een herhaling van wat de juf al gedaan heeft. Dus het is ook heel leuk om te zien dat je zo'n combinatie. En ook het leuke is als een kind heel erg goed is in rekenen of hoogbegaafd is. Wat is er belangrijker dan voor zijn toekomst? Dat hij juist leert uitleg geven aan een ander. Ja. Want ja, dat is toch schitterend. Dat is ook, anders raakt hij ook eenzaam in zijn eigen kunnen.
0: Het denkproces cadeau krijgen is een mooie bijkomstigheid.
1: Ja, het zou mooi zijn om dat elkaar continu te laten ontmoeten. En het geeft heel veel rond de motivatie en gedragsproblemen in het onderwijs en de zorg.
0: Wat zeg je als laatste?
1: Veel minder gedrags- en motivatieproblemen. Ja, mensen willen van nature samenwerken. Mensen willen, als ik met docenten...
0: Ja, het geeft een gevoel van ertoe doen, hè? Dat je gezien wordt, dat je gewenst bent, dat je nodig bent.
1: Als ik een docent vraag, ik krijg nu een oefening.
0: Ja.
1: En die moeten jullie allemaal doen. Maar als je klaar bent, mag je het niet zeggen tegen elkaar. En je mag het ook niet vertellen aan elkaar.
0: En ze zeggen, een stuk minder motivatie meteen.
1: Ja, en dan moeten ze allemaal stil zijn. En zeggen moet je opletten. Nu ga ik zo meteen zeggen wat het goede antwoord is. Ja. Een aantal hebben het wel goed, een aantal hebben het fout. Maar dan mogen ze nog steeds niks tegen elkaar zeggen. En dat vinden ze vreselijk.
0: Ja.
1: Ik zeg, we gaan zo meteen vinger opsteken, gaan het oplossen. En dan voelen ze weer, maar dit is heel tegennatuurlijk. Ja. Ik vind het bijna
0: lachwekkend, maar zo gaat het in het echt. Gaat het wel? Ja. Eigenlijk.
1: En dan moet je vaak, ik doe veel oefeningen waarin docenten en mensen die in de zorg zitten, dit moeten voelen van, dit is het proces waarin

0: natuurlijk kinderen mee wegsturen. Het is ook fantastisch dat je ook... Ik kom uit de ontwikkelingspsychologie. En dan hoor je ook vaak dat dan heb je 30 kinderen. Dan kijken de 5 kinderen naar buiten. Die dus auditief veel sterker zijn. Dus om hun concentratie op een hoger niveau te houden. Niet naar het smartboard kijken. En dan te horen krijgen van... opletten, kijk naar het smartboard. Die dan vervolgens zo bezig zijn met naar het smartboard te kijken.
1: Dat ze niet meer kunnen luisteren.
0: Dat ze niet meer kunnen luisteren.

0: Dus er zijn kinderen die naar buiten kijken, niet omdat ze niet opletten, maar juist omdat ze op die manier kunnen opletten. En toch zijn er nog steeds juffen, ook bij mij, kinderen die willen dat er naar hun gekeken wordt als ze praten. Want daarmee concluderen ze dat er wordt opgelet. Maar jij zegt eigenlijk, dat is niet waar.
1: Nee, dat is wel leuk. Ook daarin doe ik heel veel oefeningen. Dat zeg ik tegen de docenten of studenten die dan voor me zitten. Wat ik nu van jullie vraag is, ik ga een stevig onderwerp met jullie bespreken. Ik wil dat jullie naar het bord blijven kijken. Even stilzitten. Zo weinig mogelijk bewegen en niet met elkaar praten. Dan ga ik nu even 10 minuten...
0: Ik begin nu al te lachen eigenlijk. Van, dat is toch bizar dit eigenlijk. En, dat nou, werkt niet.
1: Nee, ze houden het ook niet vol.
0: Ik heb nu al geen zin meer om naar je te luisteren. Mocht je echt wat gaan vertellen als je dat zou zeggen.
1: Ja. Ja. En dat je dan dit soort processen krijgt. Dat kinderen dan en jongeren dan zo bezig zijn met ik moet dit doen.
0: Ja.
1: Dat als ik dan na afloop vraag. Wat heb ik verteld? Of wat is de informatie die nu naar binnen gekregen?
0: Nou, dat ik stil moest zitten.
1: Ja, en dat is heel fragmentarisch. Het is men even heel fragmentarisch heeft gehad. En moet je voorstellen dat je al moeite hebt met bepaalde lesstof en je moet het dan doen, dan bevestigt dat eigenlijk het beeld wat een docent dan ook van zichzelf maakt. Want komt hij dan naar zo'n groepje toe, dan blijkt het ook voor een groot gedeelte niet zijn beklijft. Ik vind het ook wel erg leuk. Als je in Nederland, dan werken we met kwaliteitenkaartjes. Dan staat er zo'n kaartje, daar staat dan het woord geduld op. En dan moet je je voorstellen, er zitten een aantal kinderen naast elkaar. De ene kind heeft bijvoorbeeld ADD, de andere kind heeft geen onderliggende problematieken. Die zitten dan naast elkaar. En dat kind met ADD moet ontzettend zijn best doen om stil te zitten en niet door de juf heen te praten, noem het maar op. Dus je doet wel zijn best, doet maar zijn best. En het andere kind ernaast, die heeft daar geen problematiek. Die zit daar netjes en die kan daar gewoon lekker luisteren naar, naar de uitleg. Dus het kind met de ADD doet zijn best, zal niet de juf storen en is daar de hele tijd mee bezig. En doet dan ook 6 minuten helemaal zijn uiterste best. Maar na 6 minuten toch nog even een bewegingje, even van zijn stoel af of iets, toch door de juf heen praten. En dan komt er iets moois. Dan worden er op een gegeven moment van die kwaliteitenkaartjes uitgedeeld. En wat me dan nog zo verbaast, is dan het kind wat geen moeite voor hoeft te doen en daar lekker stil bij zit en daar geniet van het onderwijs, krijgt het kaartje geduld. En dan denk ik bij mezelf, ja, maar wie moet het kaartje van geduld eigenlijk krijgen? Kind met ADD dat zo hard zijn best doet om geduld te hebben. Daar ook nog eens een keer een stukje lesstof door ontbreekt in zijn denken. En die dat als zo'n kind op dat moment, of zo'n jongen op dat moment, zo'n kaartje geduld krijgt, dan weet hij, ik kan groeien. Ik ben gezien in het feit dat ik daar mijn best voor doe.
0: En dat er zelfs wel stukken lesstof zijn binnengekomen.
1: Ja, en ook daarin definieer ik weer hoe belangrijk het is dat kinderen elkaar ontmoeten. Want als je aan 30 mensen informatie vertrekt, hebben ze allemaal losse elementjes gehoord, nooit altijd het geheel. En als die elkaar ontmoeten, kunnen ze de stukjes aan elkaar breiden.
0: En iedereen ziet een deel van de olifant en met elkaar heb je hem helemaal.
1: Ja.
0: Dat is het. Hè? Dus daar zie ik echt wel rode draad in jouw werk en jouw missie om meer het samen doen. En dan het gehele kind te zien en vooral te kijken naar kwaliteit, denk ik. Van wat lukt er wel? En daar je aandacht op te richten. En je tip naar ouders om meer vanuit liefde en ook de rol van ouder-kind vooral weer te pakken. Ja. In plaats van wat er cognitief allemaal nog getraind moet worden thuis. Om te voldoen aan de norm.
1: Ja, en dat we weer leren zien dat als een kind gedurende de hele schoolcarrière. En ik geef daar altijd een mooi voorbeeld. Stel je hebt, en dat is altijd bijzonder om over na te denken. Neem eens een voorbeeld uit voortgezet onderwijs. Stel je hebt een 4 voor Latijn op je kerstrapport. En je hebt een 4 voor je Latijn op je voorjaarsrapport. En je hebt een 4 voor Latijn op je eindrapport. Volgens mij ben je beter geworden in Latijn.
0: Vertel. Nou, dat je het wel vol hebt gehouden en niet hebt losgelaten?
1: Nee, de lesstof is ondertussen steeds moeilijker geworden.
0: En je
1: dus
0: hebt
1: op het moment dat je
0: cijfer.
1: Een 4 hebt op hetzelfde cijfer. Natuurlijk moeten we niet ontkennen dat er steeds een 4 gescoord is. Ja. Maar hij heeft ook laten zien dat hij gegroeid is in Latijn. Want de 4 die hij gehaald heeft in juni, het zou toch fantastisch zijn als hij in juni nog eens een keer dat proefwerk van september over mocht doen.
0: Wellicht
1: zien we daar groei. En dat zie je ook, dit soort dingen. Dat als een kind getest wordt als 6-jarige of 8-jarige met een IQ van 70, 80 of wat dan ook. En je doet dat 2 jaar later weer en heeft hetzelfde cijfer. Kan je niet ontkennen en dat die kennis ontbreekt nog wel eens. En dat vind ik zonde. Dat kind gewoon groeit is.
0: Ja.
1: Het kind heeft hetzelfde cijfer, maar hij heeft ondertussen ook een test gekregen die op dat niveau op een 8-jarige leeftijd en de vorige test op een 6-jarige leeftijd. En zo'n fabeltje bijna van hij is hetzelfde gebleven. Nee, hij is niet hetzelfde gebleven. Dus ja,
0: dus het gaat ook heel erg over hoe interpreteren wij als volwassenen alles eigenlijk. Gedrag, ja. Toetsuitslagen, hoe wil je het interpreteren?
1: Ongelooflijk.
0: En wat heeft het voor effect op kinderen? En dan moet ik dan toch weer de dubbele kant van zien dat dankzij volgens mij het feit dat het bij jou zo gegaan is, zoals je eigenlijk alle kinderen wil voorkomen, spring jij nou weer op de bres en kun je zoveel mensen ondersteunen.
1: Ja, maar
0: dat wil natuurlijk niet goed praten van ga gewoon lekker zo door. Maar
1: nee.
0: Ja, ik zie daar ook jouw kwaliteit door groeien.
1: Het aparte was wel dat om een ander antwoord te krijgen voor het onderwijs en de zorg,
0: ja,
1: ik wel mijn studies in het buitenland moest gaan doen. Ik moest dus naar studies gaan en opleidingen gaan in het buitenland waar ze gaan voor inclusief onderwijs. En dan ben ik ook gegaan.
0: En inclusief onderwijs? Vertel.
1: Ja, dat wil zeggen dat je dus helemaal geen speciaal onderwijs hebt.
0: Aha.
1: Denk aan Nieuw-Zeeland, Finland,
0: oh ja?
1: Zwitserland.
0: Dus niks differentiatie, alles bij elkaar.
1: Ja,
0: geen dus, onderscheid daarin.
1: Waarin het dus ook lukt. En ja, men ook niet nadenkt over de klassengrootte. Want
0: nee,
1: ik ben ook in Afrika, Azië geweest. En zie je toch ook klassen van 50, 60 kinderen. En dat werkt.
0: Ja.
1: Ik bedoel, er is overal, waar je ook komt, er wordt altijd gepest. Maar dat is een cultuur die bij elk land, of ik nou in Groenland ben of in Afrika.
0: Dat gebeurt in groepen.
1: Dat gebeurt in groepen, ja. Dus dat verandert dit proces niet. Maar wat ik wel merk, is dat die ontmoeting van die kinderen, dat je dus ook merkt in het type onderwijs, voortgezet onderwijs waar je werkt, waarom zou je niet ook hier in Nederland, niet als je 4 klassen Frans hebt, een collegezaal maken waarbij die 4 klassen gelijktijdig allemaal de instructie Frans krijgen, alle 3e klasse noem het maar even, Frans krijgen gedurende 10 minuten, kwartiertje direct instructie en vervolgens uit de collegezaal direct in groepjes kunnen samenwerken. Op dat moment heb je als school opeens weer allerlei mogelijkheden om je, want er staat op dat moment maar 1 docent voor, nou wat zal het zijn, 80, 90 leerlingen. Waardoor je als ze eenmaal daarna in het onderwijsleercentra systematiek vallen en met meerdere docenten rond kan gelopen kan worden om te zorgen dat iedereen dat Franse element kan oppakken. Maar we blijven maar in dat groepsdenken zitten, zowel in het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs, waardoor ik denk van ja, dat is het recht van het kind. Laat ze het samen doen. Ja. Het is hun recht. Nou, doe het dan ook.
0: Ja.
1: En dan ben ik dus een felle voorstander van
0: dat
1: dit soort dingen. Het moet samen.
0: Duidelijk, ja.
1: En het is dus ook de context, ouders, kind, docent, doe alles samen. Heb open communicatie. Als je een handelingsplan moet schrijven of een begeleidingsplan. Als je mij vraagt en mij vragen ze van hoe ziet jouw handelingsplan eruit? Dan laat ik hem aan zien aan mijn studenten. Ik zeg nou, laat hem nu zien. En dan laat ik een wit vel papier zien. Dan zeg ik ja, maar er staat nog helemaal niks op. Ik zeg nee. Want ik ga dat samen met het kind schrijven. Ik ga samen met het kind bepalen aan het eind van de sessie, wat zijn jouw doelen voor de komende periode? En als hij zegt van ja, maar dat zie ik niet zitten om uit te voeren, ja, dan kan ik het wel op papier schrijven. Maar dat is het regie van een kind, want kinderen voeren eigen regie, jongeren ook. Dan kan ik de mooiste dingen op papier schrijven. En ik kan ook zeggen, oh, wat fantastisch wat ik nu opschrijf. En ik heb als professional ook nog gelijk, dat is het punt nooit. Maar als hij het dan niet doet, ja, wat heb ik dan voor
0: gelijk? Dus dat geeft eigenlijk ook een soort valse zekerheid om schema's te maken en plannen te maken eigenlijk.
1: Ja, ik doe dat liever gelijk met de jongeren. Ik zeg van met het kind, ongeacht. Dat kan met een 6-jarig kind, kan met een 14-jarige jongen. Het maakt allemaal niet uit. En dan zeg ik van wat gaan we de komende week doen en wat zie jij de mogelijkheden om het te doen? Ouders zitten er ook bij. We kunnen dus samen bepalen van wat gaan we de komende periode doen? En dan kan een kind ook ja of nee zeggen. En dat heb ik het liefst voordat ik het op papier schrijf. Want als ik het toch op papier schrijf, kan iedereen die kinderen heeft of leerlingen heeft, weet van, is het enige wat ze hoeven te doen, is het niet te doen. En voor je het weet, ga je een week of 2 weken later vragen, als je het dus zonder het de jongeren hebt geschreven, van, en is het gelukt? Ja, voor je het weet gaat hij gewenste antwoorden geven, wat moet hij dan? Dus ik heb liever van, joh, moet je luisteren, dit hebben we 2 weken geleden afgesproken. Je hebt gezegd van, nou, dit zie ik wel zitten om uit te voeren. Welke stappen heb jij erin gezet? Niet is het gelukt.
0: Ah ja,
1: welke stappen heb jij kunnen zetten? Wat is
0: dat is ook een taaltrucje wat heel goed werkt. Van hoe is het je gelukt? Of welke stap heb je gezet? In plaats van is het gelukt? Want dan kun je altijd nog denken, oh nee, het is niet gelukt.
1: Ja,
0: en anders gaat toch je hersenen aan de slag om een mogelijkheid te zien.
1: Ja.
0: Ja,
1: en dan kunnen ze dus. Het is niet zo mooi dat als kinderen of jongeren bij mij geweest zijn en zeggen van, weet je, Het grootste risico ligt bij jou. Jij gaat nu datgene wat we samen hebben afgesproken, ga je uitproberen. En jij neemt het grote risico of het nu wel of niet gaat lukken. Ik weet niet of mijn advies gaat werken. Dat ga jij in de praktijk proberen te laten zien. Maar reken op één ding. Ik zit op je schouder. Wat betekent dat dan? Als jij het hebt uitgeprobeerd, het gaat goed of het gaat niet goed, is een groot risico wat je neemt. Dat vertrouwen moet je van mij hebben. Van ik ga jou een advies geven waar jij zegt, nou, daar kan ik wel achter staan. Op dat moment is een groot risico aan jou. Gaat het jou lukken of niet? Maar weet één ding, ik zit op jouw schouder. En als we elkaar weer zien, gaan we het erover hebben.
0: Ja.
1: Wat is het dat het gelukt is? Wat maakt het dat het niet goed gaat?
0: Ja, een risico je bedoel terug. Je liefdevol van...
1: Heel, ja, want ik kan hem adviseren. Maar ik hoef niet het risico te lopen van het lukken of fout gaan.
0: Ja,
1: want het kan nog steeds fout gaan. Ja. Want hij moet het nog steeds bij andere mensen doen. En die andere mensen kunnen er heel anders naar kijken dan ik.
2: Ik was een schuchtere naïverd. Van de liefde wist ik niets. En opeens riep zij dag lieverd en sprong achter op mijn fiets.

خرابلك

baltenechten flottert. Ik kreeg het warm en ik kreeg het koud. Ik weet nog dat ik heb gestotterd.

vallen in het rond. En ik vond het onbegrijpelijk mooi dat iemand mij een lieverd vond. Ik heb heel stil naar haar geluisterd. Ingefluisterd.

0: Emiel, je hebt nu vooral het laatste stuk gehad over professionals, over schema's, over plannen om dat samen te doen. Hoe je dan de jongeren daarin begeleidt. Ik voel ook nog de behoefte om een beetje richting ouders nog te gaan. En want ik denk dat er veel ouders die luisteren denken, ik heb ook wel een aantal issues met mijn kids. Schema's maken is dan misschien toch niet het beste om je te veel op te richten. Maar wat minder gericht op wat er allemaal niet goed gaat, maar wat meer te richten op het plezier, op liefdevolle contact, op wat er wel goed gaat. Hè? Want we rennen toch, een hoop van ons rent op en neer, van school naar sportclub naar speelmaatjes. De weekenden zitten voor velen vol. Hoe komen we meer in het echte contact waar het over gaat? Los van welke beperking dan ook.
1: Ja, wat ik misschien heel vreemd vind, maar wat ik weer zo graag zou zien en ouders ook steeds geef bij mijn sessies van neem even de tijd, noem het maar even zoals vroeger. Kinderen komen uit school en we gaan even zitten, drinken een kopje thee en we voeren even een gesprekje. Het even een gesprekje voeren over hoe het gegaan is. Het is toch, het gaat om heel veel mooie processen. Bijvoorbeeld een kind heeft net een voetbalwedstrijdje gehad. Waarom? Natuurlijk moet je het vragen. Heb je gewonnen? Maar waarom niet eerst de vraag? En heb je plezier gehad met voetballen? En vervolgens, en wat was het resultaat? We zijn zo resultaatgericht, waardoor kinderen continu moeten denken, ik moet aan allerlei behoeftes voldoen, en als ik daar niet aan voldoet, wat dan? En je ziet ook vaak van, dan gaan we allerlei compenserende verhalen vertellen. Van ja, pas als hij zegt van ik heb verloren, worden er compenserende dingen gedaan. Maar misschien heeft hij daarvoor al hartstikke veel plezier gehad met voetballen en er zijn er hele andere dingen gebeurd. Wat ik ook steeds merk bij mijn sessies is dat ik ouders tijdens de sessie gereedschappen geef en weer steeds benadruk, ga gewoon weer eens ouderwets ganzenbord of.
0: Ja, daar zat ik ook net aan te denken. In plaats van de thee en de gesprekken dat je al spelletjes doet, komen de verhalen vanzelf los zonder dat je überhaupt een vraag stelt.
1: En het leuke is, terwijl je een spel aan het spelen bent, hoe ingewikkeld of hoe mooi dat is, dan ook is, leren kinderen allerlei cognitieve en executieve functies die ze ook weer nodig hebben voor taal en rekenen, noem het maar op.
0: Wat zijn executieve functies?
1: Dat zijn de functies die je nodig hebt om onderwijs om te ontwikkelen. Dus dat zijn die bekende functies waar kinderen ook op altijd gemeten worden. Wat ik zo bijzonder vind, we meten ze wel, maar we doen er zo weinig mee. En ik vind dat heel belangrijk om ouders te laten zien dat ze dat zelf ook een bijdrage aan kunnen leveren. Als een kind moeite heeft met, noem iets, klok kijken, dan heeft hij daar ruimtelijke oriëntatie voor nodig. En als dat niet goed ontwikkeld is, dan kan je hem 100 bladen laten doen met allerlei klokken kijken. Terwijl ik dan tegen ouders zeg, nee, we gaan nu eerst eens ruimtelijke oriëntatie werken. Want ja, kwart over een rondje, dat is echt ruimtelijke oriëntatie. Ja. En dan geef ik ze ook spelmateriaal mee waarin ze dat ook kunnen oefenen. Waarom ook? Maar spelen is ook leuk.
0: Ja,
1: en ouders weer, spelen is ook gewoon leuk.
0: Dus los van hoe het op school gaat of welke functies wel of niet ontwikkeld zijn, doe eens bij een kopje thee een spelletje.
1: Ja.
0: En misschien stel eens niet te veel vragen over hoe het was op school, maar laat het ontstaan wat er ontstaat.
1: En wat je veel meemaakt, kinderen maken zoveel mee op school en moeten zoveel, net zoals de docenten, dat als ze thuiskomen en je vraagt als moeder van hoe was het, kunnen ze het vaak nog niet eens vertellen. Nee. Dan hebben ze tegenwoordig zoveel tijd nodig dat ergens in het avondeten of soms was de volgende ochtend,
0: komt
1: kunnen ze
0: verhaal
1: pas vertellen van, heeft het pas een plek gevonden? Zo vol zit het niet alleen de werkdruk bij docenten, maar ook de werkdruk bij veel kinderen.
0: Nou ja, en ik probeer me er ook van bewust te zijn op het moment dat ik vraag hoe was het, dat het op dat moment mijn behoefte is om die vraag te stellen, maar niet duidelijk is of het de behoefte van het kind is om iets te vertellen. En die verhalen komen meestal vanzelf wel.
1: Ja, vaak zeggen ze leuk,
0: als je daar maar ruimte voor maakt.
1: Ja.
0: En waar ik ook mee begonnen ben, is elke avond mijn kinderen te masseren na het avondeten, één voor één.
1: En fysiek contact.
0: En dat leren ontspannen en verzachten in het lijf in plaats van alsmaar in het hoofd en druk zijn. En ze gaan zo lekker slapen de laatste tijd.
1: Elk wat maar de relatie bevestigt, of dat nou fysiek is, of dat nou een gesprek is, net waar de eigenheid in de relatie zit. Dat is voor iedereen anders. Voor jou dan masseren, voor anderen is weer anderen. Maar zoek die relatie op. Geef het kind de ruimte. Ook om bij wijze van spreken even de spanning van de dag te verwerken. En dat is 2 uur later komt. Of heel spontaan tijdens het eten het gesprek wil doen. Of even onverwachts komt knuffelen. Of dat nou kinderen van 6 jaar zijn, of een jongen of een meisje van een jaar of 16. Even de knuffel, even weer gezien worden in de relatie. Ik heb een strijd moeten leveren.
0: Ja. Even ontladen.
1: En misschien hoef je niet eens wat te zeggen, maar gewoon

0: gewoon even die stevige ontmoeting.
1: Mooi.
0: En doe het weer samen. Pas ouders, er is geen enkele voorspelling. En dat vind ik voor ouders die ik steeds benadruk. Stel dat je kind moeite met rekenen heeft. Ja, dat is een probleem van het onderwijs. In de maatschappij kun je het later oplossen samen met anderen. Stel, je kind heeft een lage intelligentie, 70. Het zegt eigenlijk nog niets over zijn toekomst. Want hij kan partners, vrienden krijgen, relaties, werk krijgen. Waarin een heel ander beroep gedaan wordt. En dat het een fantastische toekomst heeft. Er is geen voorspellende waarde met betrekking tot IQ's. Ze hebben een voorspellende waarde in het onderwijs, maar ze hebben geen voorspellende waarde voor de maatschappij. En dat is een boodschap die ik aan alle ouders steeds wil meegeven. Maak je druk over wat er in het nu gebeurt, maar maak je geen drukte over wat zou dat betekenen voor de toekomst van mijn kind. Is het dan zo erg?
1: Bemoedigend, ja. Emiel. Dank je wel. Als mensen je op willen zoeken, waar kunnen ze je vinden? Website?
0: Website is www.stipkomen. Dat is altijd een lastige.
1: Spellen?
0: Daar komt die STI en dan de B van Bernard Cornelis Otto.nl.
1: Dank je wel.
0: En blijf een stichting.
1: Dank je wel.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Dit is Studio Alphen met het nieuws van 8 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš ageert al jaren tegen vermeende partijdigheid van de Tsjechische omroep. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Het stel had geen hond bij zich. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finisht als vierde op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Afonso Eulalio. Arendsman klom naar de zesde plaats in het algemeen klassement. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden. Het weer in het westen droog en de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Studio Alphen.
5: Met nu?
6: Song from Ireland.
5: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.

luisteraars. Dit is Song from Ireland. Het wekelijks programma op uw favoriete radiozender. Boordevol muziek uit Ierland. Ik ben Wim van Gent. Ook vandaag krijgt u weer een heleboel mooie en interessante muziek uit Ierland voorgeschoteld. Allerlei soorten Ierse muziek. Traditionele Ierse muziek en andere folkmuziek, maar ook hedendaagse muziek. Muziek van bekende en minder bekende artiesten. Muziek van het Groene Eiland voor het Groene Hart.

luisteraars, van harte welkom bij Song from Ireland. Ik kreeg van de week de nieuwe cd binnen van Kirsten Alstaff samen met Michael Hines. Dat zijn beide fluitisten. U kunt luisteren naar Neil Gow's Lament voor James Moray Esquire of Abercarney.

rustig begin van Song from Ireland. Deze keer, luisteraars. Na het eerste stuk hoorde u Coming Through the Rye en Will You Know Come Back Again? En hier komt nog Gerald O'Loughlin's en The Pavilion Path.

Celtic Fiddle Festival 20th Anniversary Concert live in Brittany. Dat is de cd die ik hier heb, luisteraars. De muzikanten zijn André Brunet op Quebecois Fiddle and Feet, Kevin Berg op Irish Fiddle, Christian Lemaitre op Breton Fiddle en Nicolas Kemener op gitaar. U hoorde The Trip to Duro, The Abbey Reel and The Maid Behind the Bar. En hier komt Deus Ganin met Plank Joank, dat is Bretons. En de Marche et l'Aridée, Gavotte.

En dat waren Kevin Burke en Nicolas Kimmerer met Galway Bay en The Drunken Sailor.

En dat was Colm Gannon met Anspellador in Bantry Bay. En hij gaat verder met Green Mountain, Lady's Bonnet en The Boyne.

Bijna alweer het einde van het eerste uur van Song from Ireland. Luisteraars, u weet het, na het nieuws kom ik nog terug met een heel uur muziek uit Ierland. Ik sluit af met Colm Gannon, The Plains of Boyle, Callaghan's en The Fairy Horn.

0: Tot straks, luisteraars.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1-verlies van FC Twente bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijk spel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt de situatie onaanvaardbaar. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
5: Song from Ireland.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.
0: Dit is het tweede uur van Song from Ireland.

Langs die live uitjes 2004. Donald Lennie op bezoek, guitars, Baran en vocals. Andy Irvine vocals, bezoek, mandolin en mandola. Liam O'Flynn, Ellen pipes en whistles. En Christy Moore vocals, guitar, Baran en keyboard. U hoorde The Blacksmith, gezongen door Andy Irvine en Blacksmithereens. Dan komt hier The Dark Slender Boy.

Planxty met The Dark Slender Boy. Met een hoofdrol voor Liam O'Flynn. Overleden in 2018. En hier is Raggle Taggle Gypsy.

met Raggle Taggle Gypsy. En dan krijgen we nu nog The West Coast of Clare.

Langs die met West Coast of Clare, gezongen door Andy Irvine. Hij schreef het ook, luisteraars. Ik heb ooit een gigantische blunder gemaakt. Na een optreden van Andy Irvine sprak ik hem. En op een gegeven moment vroeg ik hem: ken je de West Coast of Clare? Hij keek me een beetje spottend aan en zei: I wrote it.

ga verder, luisteraars, met een aantal stukken van de cd Bringing It All Back Home, The Influence of Irish Music. U hoorde My Love Is in America, gezongen door Dolores Keane samen met Mick Hanley. Dan krijgt u A Storm O'Cree van Rita en Sarah Keane. En vervolgens Mick Maloney, Jimmy Keane en Robbie O'Connell met Kilkelly.

piano singing, oftewel old style singing, door Rita en Sarah Keane. Je hoorde A Storm O'Cree. Zoals gezegd komt hier Kilkelly.

Bach's of Oran Moore, gespeeld door The Hughes Band. Dan krijgen we Hot House Flowers met The Lakes of Pontchartrain. The Denon met Humours of Galway. En Emmylou Harris, Dolores Keane en Mary Black met Sonny.

Einde van Song from Ireland, luisteraars. Ik ben er klaar mee voor vandaag, althans. Ik ga opruimen. Ik dank u hartelijk voor het luisteren. Song from Ireland werd voor Studio Alphen en Studio Kaag en Brasem samengesteld en gepresenteerd door Wim van Gent. Als u geluk hebt, vindt u de playlist op de Facebookpagina Song from Ireland. En volgende week natuurlijk opnieuw 2 uur fijne muziek uit Ierland. Graag tot dan.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België zijn drie artiesten mishandeld omdat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Beirut, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon. En dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 11 uur.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Eén bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer, vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten.

0: Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Dit is
1: Studio Alphen.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïns exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïnse gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het

noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.